0: onderzoek.
1: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: 88 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 8 mensen gewond geraakt. Dat zegt de burgemeester van Toledo. De schietpartij vond plaats tijdens een 2-daags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De burgemeester denkt dat ze het allemaal gaan overleven. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose. Dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. Daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. De Noorse Stichting voor Orgaandonatie noemt het krankzinnige cijfers. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het Waddeneiland Helgoland gezwommen. André Bierzig deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door heel koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan een graad of 9. Vanwege de kou voelde Bierzig tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij een uur korter dan gedacht over de tocht. Het weer, veel regen vannacht. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Volendam en knooppunt Watergraafsmeer ook nog 10 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel vrij. En op de A10 bij knooppunt Amstel ook nog 10 minuten vertraging. Verder is de N520 Nieuw-Vennep Badhoevedorp in beide richtingen dicht tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp door politieonderzoek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Weekend Uitstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. Dat zegt de politie. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp geraakt werd. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en loco-burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige première dame van Frankrijk was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. Het weer, de dag begint met wat buien, later zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwemeer 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Volendam en knooppunt Watergraafsmeer ook nog 10 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel vrij. En op de A10 bij knooppunt Amstel ook nog 10 minuten vertraging. Verder is de N520 Nieuw-Vennep Badhoevedorp in beide richtingen dicht tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp door politieonderzoek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. De voormalige première dame van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, op veel plekken regen bij 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Schiphol en Knooppunt Nieuwemeer 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Volendam en Knooppunt Watergraafsmeer ook nog 10 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel vrij. En op de A10 bij Knooppunt Amstel ook nog 10 minuten vertraging. Verder is de N520 Nieuw-Vennep Badhoevedorp in beide richtingen dicht tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp door politieonderzoek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
3: Darling. Darling. Post with me. Darling.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 1:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, de ochtend begint met wat buien. Later vandaag zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Volendam en knooppunt Watergraafsmeer ook nog 10 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel vrij. En op de A10 bij knooppunt Amstel ook nog 10 minuten vertraging. Verder is de N520 Nieuw-Vennep Badhoevedorp in beide richtingen dicht tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp door politieonderzoek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Bij appartementencomplex De Rekere aan de Cornelis Kagerlaan in Bergen is een grootschalige dakrenovatie begonnen. Een grote bouwkraan hees bouwmateriaal omhoog naar het platte dak. De kraan plaatste bakken met bouwmateriaal op het dak van het complex. De renovatie duurt ongeveer 6 weken. In de toekomst verduurzaamt het dak verder, bijvoorbeeld door plaatsing van zonnepanelen.

0: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Volendam en knooppunt Watergraafsmeer ook nog 10 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel vrij. En op de A10 bij knooppunt Amstel ook nog 10 minuten vertraging. Verder is de N520 Nieuw-Vennep Badhoevedorp in beide richtingen dicht tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp door politieonderzoek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. In een achtertuin aan de Julianastraat in Egmond aan den Hoef is zaterdag een elektrische pakfiets uitgebrand. Het vuur ontstond vermoedelijk in de accu tijdens het opladen. De brandweer uit Egmond aan Zee kwam snel ter plaatse en voorkwam verdere uitbreiding. De pakfiets kon niet meer worden gered. De oorzaak wordt onderzocht. Jongens uit de Alkmaarse wijk Overdien zijn zaterdag Nederlands kampioen straatvoetbal geworden. Team Alkmaar Sport won in Rotterdam de finale van de FC Straat League. De Alkmaarders bleven de hele dag ongeslagen. De kampioensbeker werd uitgereikt door straatvoetballer en influencer Soufiane Touzani. Gemeente Heiloo wil 9 ton investeren in zwembad Het Baafje om sluiting te voorkomen. De machinekamer van het openluchtzwembad kan elk moment uitvallen. 6 ton gaat naar nieuwe installaties, 3 ton naar nieuw tegelwerk. De werkzaamheden starten na het zwemseizoen van 2026. Vrijdagmiddag botsten 3 auto's op de A9 van Heiloo richting Alkmaar. Door de kopstaartbotsing moest 1 rijstrook worden afgesloten. De file liep op tot 8 kilometer. Hulpdiensten kwamen ter plaatse vanwege mogelijk letsel. Niemand raakte gewond, 1 auto werd weggesleept. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Radio 80, uitgaansagenda.
5: De zomerbraderie in Egmond aan Zee is al ruim 50 jaar een traditie aan de Noord-Hollandse kust. Ook deze zomer verandert het centrum van Egmond aan Zee in de maanden juni, juli en augustus iedere woensdag tussen 4 en half 10 in een levendig decor vol muziek, straattheater, kinderactiviteiten, foodtrucks en meer dan 100 marktkramen.

0: het vak uit Marlies Geldof. Dag Marlies.
1: Hoi.
0: Hoi, van Marlies Art, hè?
1: Ja, Geldof Art heet het eigenlijk. Ja, ja.
0: Geldof Art.
1: Ja, dus, dat klopt.
0: Ja. Wij kennen elkaar natuurlijk vanwege je huidtherapie, hè? Dat ik daar bij jou voor kwam altijd.
1: Ja, voorheen was ik huidtherapie inderdaad. En toen kwam je bij mij,
0: In de regio. En vandaar. En nu ben je intussen, daarnaast, dat deed je al een beetje, maar intussen is het wel meer geworden, hè? Dat je daarmee bezig
1: bent. Ja, ik ben ook kunstenares inderdaad. En dat gaat hartstikke leuk. Ja. Dus dat hangt op verschillende plekken in het land. In galeries en op beurzen. En de komende tijd weer op een aantal kunstroutes.
0: Ja, ook bij ons in de regio. Dus vandaag kan ik daar ook even spreken.
1: Ja, precies.
0: Hoe ver ben je er inmiddels mee?
1: Nou, in principe ben ik heel ver met de voorbereidingen. Ik doe zelf niet mee met de kunstroute Akersloot, maar ik zit wel in het bestuur. En ik regel alle social media. Dus vandaar dat het leuk is om dit toch even te melden hier. Want de kunstroute Akersloot is het laatste weekend van mei. Op zaterdag en zondag 30 en 31 mei van 11 tot 5. En dat is een leuke kleine route om te wandelen of te fietsen door het mooie Akersloot. En je kan daar meer informatie over vinden op www.kunstrouteakersloot.nl. En het laatste weekend van juni is de kunstparade in Heilo. Daar doe ik wel aan mee. En dat is op 26, 27 en 28 juni. En dat is een groot evenement door heel Heilo met meerdere grote groepslocaties en individuele ateliers.

0: En ik sta dan in de cultuurkoepel te exposeren.
1: Ja, wat een mooie locatie is dat, hè?
0: Dat is een fantastische locatie met prachtige glas- en loodramen en een hele grote groep verschillende kunstenaars. Dus we hopen natuurlijk dat jullie allemaal komen kijken.
1: Ja.
0: En daar kan je op internet meer informatie over vinden op kunstparadeheilo.nl.
1: Ja, zit er in Akersloot en Heilo, zit daar verschil in?
0: Akersloot is een wat kleinere kunstroute, ook wat meer hobbykunstenaars, ook professionele kunstenaars. Eigenlijk een leuke kleine route voor een dagje wandelen of fietsen bijvoorbeeld. En de kunstparade in Heilo is een stuk groter. Daar is het ook wat meer professionele kunstenaars bij. En daar kan je echt meerdere dagen vermaken als je van kunst houdt.
1: Ja, mooi. Hey, wat gaan we van jou zien onder andere?
0: Ja, van alles. Ik probeer natuurlijk ieder jaar iets nieuws op te hangen. En vandaag, of dit jaar, probeer ik daar ook weer helemaal nieuwe dingen aan mee te nemen. Dus ik ben hard bezig met verschillende kleuren, vormen, bladgoud, mooie kleuren. Dus ja, ik hoop jullie te verrassen.
1: Ja, zeker. Is het een beetje een kleurentrend?
0: Je ziet de laatste tijd wel een beetje een kleurentrend die neigt naar groen. Dus daar hou ik heel erg van. Dus dat zie je wel een beetje terug in de werken die ik ga maken.
1: Zo. Eind juni, hè, kunnen we jou volgen?
0: Ja, eind juni kunstparade Heilo in de cultuurkoepel.
1: Nou, mooi. Mooi, supermooie locatie. Dus dat is al een cadeautje op zich.
0: Ja, absoluut, absoluut.
1: En hopen dat het weer ook een beetje mee zit, hè?
0: Ja, dat hopen we zeker.
1: Ja, is goed. Hey Marlies, dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: Heel veel succes. En we spreken elkaar, maar we zien elkaar.
0: Ja, dankjewel, hè.
1: Oké, graag gedaan.
0: Doei.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens twee schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen het doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. In Eindhoven is vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en lokaal burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige premierdame was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. En het weer, de ochtend begint met wat buien, later vandaag zon. Het wordt al maximaal 20 graden. En dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Volendam en knooppunt Watergraafsmeer ook nog 10 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel vrij. En op de A10 bij knooppunt Amstel ook nog 10 minuten vertraging. Verder is de N520 Nieuw-Vennep Badhoevedorp in beide richtingen dicht tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp door politieonderzoek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: de pakte uit Karin Bloemen. Dag Karin. Hoi, wat fijn je weer te spreken.
1: Ja, het is best geleden alweer.
0: Ja, zeker. Ja. En in het theater ook druk geweest, hè?
1: Ja, we hebben heerlijke voorstellingen gespeeld. En we zijn nu weer, de vier komen eraan voor deze maand mei. En dan gaan we nog 50 voorstellingen spelen in het nieuwe seizoen. Het is een soort reprise. En dan heb ik echt alle voorstellingen gespeeld. En dan ben ik klaar met Texas, waar ik een grote shows maak.
0: Dat is dan af.
1: Ja, ik heb heel duidelijk aangekondigd dat het mijn laatste theatershow is. En dat is ook fijn, want dan is het gewoon, ik moet echt nu een beetje een andere koers gaan in. Het is een dagje ouder.
0: Ja, maar niet minder actief, hè?
1: Niet minder actief. Nee. Nou, wel hoor, het scheelt echt. Ik ben met mijn stichting bezig. Ja. En dat vereist natuurlijk ook alle aandacht. Kan dat, dan merk ik, echt niet zomaar even naast doen. Het is niet, weet je wel, dat kan gewoon niet. Dus het is wel echt, het is echt werk.
0: Ja, meer over de stichting ook vertellen die het nog niet echt meegekregen hebben.
1: De stichting heette gewoon letterlijk de Karin Bloemen Stichting. En zich in om mensen te helpen die te maken hebben met seksueel gebruik, seksueel grensoverschrijdend gedrag. En die proberen zowel emotioneel en als juridisch advies te geven. En proberen ook goed naar de goede mensen te sturen, omdat dat vaak een weerwaar is aan mogelijkheden. En we zijn ook een project gestart, Stichting Slachtofferhulp, om een nieuwe methode te zetten om mensen sneller bij hun trauma te laten komen, om dat te verwerken.
0: Ja, want helaas vandaag, vandaag de dag is het nog steeds in de hand, hè?
1: Ja, weet je, het is natuurlijk ook, weet je, als je ziet wat er met kleine kinderen gebeurt die zo mishandeld worden en dat ze in een coma gehouden moeten worden of eraan overlijden, echt ik weet niet wat er met de mensen aan de hand is, maar het gaat ergens goed.
0: En dat heb jij aan de lijf ondervonden natuurlijk.
1: Ja, ik weet wat het is om weg te hebben met vol vernedering, pijn, verdriet, angst en vooral misbruik. En ja, ik wil gewoon zo laten zien dat er een weg uit is, weet je wel. Dat je echt nog wel een leven kunt hebben na al die ellende.
0: Ja, nou mooi.
1: Maar dat je niet, zoals de Amerikanen zeggen, dat it doesn't define you, weet je wel.
0: Ja. Nou, mooi dat je een stichting ernaast hebt.
1: Ja, nee, ik krijg ook hele goede, lieve hulp. Elke avond sta ik ook naar de voorstelling met een grote banner in mijn rug. Van, jongens, als je de 2 euro over hebt, stort het, weet je, dan kan ik door.
0: Ja, ook wat moois, want ja, je zit natuurlijk niet stil. En buiten dat je ook weer lekker druk in de tuin bezig bent, ben je ook weer met de haken bezig geweest, hè?
1: Ja, het was heel leuk, want de oude, de uitgever waar ik mee werkte, die stopte met handarbeid boeken. Want dat, zo heet het natuurlijk officieel. Ja. Dus nu zit, dat was luidelijk in Zijthof, en dus nu zit ik bij Cosmos. En die hadden er helemaal zin in. En toen hebben we dus ook bedacht van, nou, wat gaan we doen? En bij de vorige boeken waren het natuurlijk heel kleurrijk. En ik zei, ik vind het echt wel grappig om nu eens alleen maar helemaal in zwart-wit te gaan. Ja, met een tintje grijs.
0: Maar het nieuwe rood, zeggen ze soms wel eens, hè?
1: Ja, zeker als je het combineert met rood, dan is het echt, dan is het heel sterk.
0: Ja.
1: Want als je dus zwart-wit werkt, heb je veel meer het effect van de vorm.
0: En de
1: contrast, het grafisch werk komt dan veel beter uit. En nou ja, in alle ontwerpen zie je dat ook heel duidelijk terug. Het is heel, en het is ook op een gekke manier een beetje chic. Het is bijna chic. Maar dus ik heb echt ook weer een heel mooi boek gemaakt. En mijn beide dochters, die hebben weer, zijn zo lief geweest om
0: model
1: te poseren.
0: Ja.
1: En model te staan. Dus dat is natuurlijk, dat is al grappig. Want je ziet ze gewoon op volwassen vrouwen worden. Dat is echt heel gaaf.
0: Ja.
1: En natuurlijk mijn zusje Jolanda, die heeft weer fanatiek meegeholpen. En we hebben een paar hele mooie ontwerpen. Ik heb ze ook hele gekke namen gegeven. Dat vond ik zelf wel geestig. De Hermelijn en de Hands Free en de Hanenpoten en het Oog en de Krul.
0: Nou, dat maakt het ook extra spannend, toch?
1: Ja, de spanning van de mensen, ja. En we hebben weer echt geprobeerd, echt met alle toeren, weet je, het opnieuw laten haken, de patronen laten checken. Want ja, ik vind dat het allerergste, dat weet ik nog wel van mijn allereerste boek. Toen is er toch echt iets heel erg misgegaan, want er stonden wel 30 fouten in. En ik kan helemaal geen patronen lezen. Ik moet me vertrouwen op de mensen die het maken.
0: Ja.
1: Nou, ik was echt in shock daarna. Dus dat vond ik ook. Dus we proberen echt. Ik heb nu een geweldige collega die heet Adelheid. Die staat ook in het boek met een ontzettend leuk trui. Die heeft me zo goed geholpen en die probeert alles te controleren wat er maar te controleren valt.
0: Oh, mooi. Dat je zo'n mooie mens om je heen hebt die je dat extra controleren
1: houden. Ja, daar zijn ik altijd goed van. En dus is het ook veel professioneler in die zin. Weet je, Cosmos die doet het goed. Mijn Adelheid was geweldig. Weet je, mijn dochters die. Ik heb een paar hele mooie dingen. De jas. Ik had natuurlijk altijd toch zo'n mooie lange Rally Square jas. Weet je, alleen die viel altijd heel recht. En mijn meisjes zijn rond. Dus ja. Dat vond ik wel een dingetje. En nu heb ik eentje ontworpen met allemaal gerende stukken als een soort rokjas. Waardoor hij echt prachtig valt. Een beetje klokkend.
0: Ja, dat is mooi.
1: Ja, dat is wel iets meer werk. Maar het is echt, het effect is echt. Ik heb hem een paar keer aangehad, gewoon zo onderweg. Dat mensen zegt helemaal een beetje hebberig. Kom je aan?
0: Nou, eigenlijk ontwerp.
1: Ja, nee, maar het leuke is, omdat het in het boek staat, je kunt het zelf maken. Dus je bent niet van een winkel afhankelijk of dat je er 800 of 900 euro voor moet betalen. Want dat zou zoiets kosten als je het koopt. Je kunt het gewoon zelf doen.
0: Ja, en dat is zo mooi. Dat het ook zelf op je eigen tempo kan, hè?
1: Ja, en met je eigen kleuren. Want ik maak het in zwart-wit-grijs, toch zeker dat grote vest. Maar dat hoeft natuurlijk niet, hè? Je kunt ook zeggen, joh, ik doe hem in, weet ik van geel-oranje-rood.
0: Ja, kan ook.
1: In zachtblauw, donkerblauw en wit. Ja. Is ook prachtig.
0: Pastelkleuren zijn ook helemaal mooi.
1: Oh ja, ik heb ook eentje gemaakt in pastel. Nou ja, echt liefje. Echt. Maar die komen er niet in, dat is helaas. Maar dat werkt wel echt heel goed. Dus het gaat om het ontwerp. Weet je, dat het patroon klopt en die klopt.
0: Nou, hartstikke goed. Hij is uit, hè?
1: Ja, hij is net binnen. Ik heb net eergisteren kwamen de voor mij de boeken om even ook te checken en de bewijsexemplaren noemen ze dat. En ik krijg morgen alle, of hopelijk morgen, alle boeken binnen. En dan ga ik ze allemaal signeren. En dan heb ik als cadeautje heb ik een extra ontwerp bij van een hele leuke lamp. Oh. Die ik ook zelf moet regelen. Ja, dat is echt super gaaf.
0: Oh, wauw. Helemaal niet.
1: Ja, schat. Maar goed, dus dat heette lekker bezig.
0: Heel fijn, Karin. Gaat je zomer eruit zien?
1: Het is op zich wel leuk, want ik ga ook in het concertgebouw in juli ga ik 3 concerten geven met het thema Amsterdam. Dus dat is 16, 17, 18 juli, als ik me niet vergis, in het weekend. En dan ga ik samen met Jamai en Grace. Ik ben altijd zo slecht in naam. Ik vergeet meteen wel als ik het wil zeggen. Ik ga dus een mooie Amsterdamse liedjes zingen. Dus het hele concertgebouw zit vol. Dan gaan we met z'n allen aan de Amsterdamse grachten en het dorp en weet je, dat soort nummers zingen.
0: Oh, heerlijk.
1: Ja. Hoe heet die zangeres? Dat is al geweldig goed Whitney Houston doet.
0: Ja.
1: Weet je nou? Grace. Glennis. Oh, daar weet ik het in. Glennis Grace. Ja, en die zingt ook zo goed. Mijn hemel, wat kan die vrouw zingen. En Jamaya ook, dus ik moet echt mijn best doen.
0: Ja.
1: In het concertgebouw.
0: Nou, het wordt vast een feestje.
1: Ja, liefde, en er komt natuurlijk ook nog de World Pride komt eraan in augustus. Nou, dat wordt natuurlijk ook echt weer een happening. Dus ik ben fles kan op een hond bellen. Bij wie mag ik op de boot? Ja, dat vind ik echt het leukste en het mooiste wat er is om te doen.
0: Ja.
1: En dan is alweer, ik wil niet aan denken nog, maar dan is de zomer alweer voorbij. En dan... gaan we weer gewoon aan het werk.
0: Ja, andere leuke dingen doen.
1: Ja, nou ja, het is wel heel fijn om de laatste theatervoorstelling te spelen. Die heet Renaissance 2.0. En gaat ook een beetje over de tijdgeest van nu. Over dat we gewoon het menselijke contact een beetje kwijt zijn. Dat we allemaal filmpjes kijken die allemaal gemaakt zijn door AI. Dus dan denk je, oh wat erg, maar dat is helemaal niet waar. Of je ziet een poesje iets grappigs doen, dat is helemaal niet waar.
0: Dat kan eigenlijk helemaal niet.
1: Wat ze laten zien kan echt niet. En dat is, dus weten we niet meer wat de waarheid is.
0: Nee, wat echt is en wat nep is.
1: Dus we moeten onszelf ook een beetje gaan voorbereiden op dat we wat echter met elkaar om moeten gaan. Om te voorkomen dat we alles maar zomaar klakkeloos geloven. Dat kan gewoon niet meer.
0: En aannemen, ja.
1: Ja, elke aanname is eigenlijk gewoon geïndoctrineerd met de gedachtes van degene die wil dat je dat denkt. Dus we moeten weer echt beter voor onszelf leren denken en de vrijheid voelen om gewoon te zeggen, nee, dat trap ik niet in.
0: Nee. En een beetje aan elkaar denken, toch?
1: Nee, vooral de menselijke maat. Dat merk ik elke avond in de show. Ik ga expres naar de voorstellingen altijd met mensen praten en op de foto. En dan pas merk je hoe belangrijk het is voor mensen dat je ze aanraakt. Dat je met ze praat, dat je ze in de ogen kijkt. Dat je het voor elkaar doet, weet je wel. In plaats van dat iedereen maar bezig is met zichzelf.
0: Ja, en voor zichzelf.
1: En voor, ja, en die menselijke maat zoals... En daar heb ik het letterlijk over in de voorstelling. Weet je, in de jaren 70 was dat heel normaal. Het was ook heel normaal dat je je soms verveelde. Dat je gewoon op een bankje naar buiten zat te staren. Of dat je de vogeltjes aan het bekijken was. Ja. En dat je liep te fluiten op straat. Ja. Nu is iedereen zit in zijn telefoon.
0: Telefoon, computer, tv, alles eromheen. Ja. En er is bijna geen andere omgeving meer, andere wereld voor ze.
1: Maar die is er wel, hè. Dat heet de echte wereld. En die is gewoon zodra je... Ik heb echt iemand die nu is gedwongen, haar telefoon mag ze niet meer kijken. Dus ze heeft zichzelf echt gewend. Dus ze op een soort dieet gezet van alleen 's ochtends 1 uur op haar telefoon om mail te checken en nieuws. En dan gaat de telefoon uit.
0: Ja.
1: Nou ja, ze ging een wereld voor me open. Ik zag opeens, oh, we hebben bloemetjes in de berm. En hé, de buurvrouw heeft haar haar anders gedaan. En loopt dat kind maar te huilen, weet je. Opeens zie je de echte wereld weer.
0: Ja.
1: En dat moeten we eigenlijk allemaal doen.
0: En koesteren, want nu kan het nog.
1: Nu kan het nog, want je weet het net als ik. Opeens is iemand dood en denk je, heb ik die eigenlijk überhaupt nog gesproken, joh, de laatste 6 maanden?
0: Ja.
1: Nou, eigenlijk kan dat niet, hè. Dat is eigenlijk gewoon te erg geworden.
0: Wat was het weer een feest en fijn om jou gesproken te hebben.
1: Is dat klaar? Ja.
0: Of je moeder wil nog meer vertellen, dat is ook prima.
1: Nee, liefde, je hebt gelijk. Het is, ik wil ook helemaal niet opscheppen of zo, maar ik vind het... Leven kan zo mooi zijn en zo rijk. Zeker als je in het theater maakt, doe je ook echt, weet je wel. Ik sta echt te zingen, echt te dansen, echt muziek te maken met echte muzikanten. Er komt niks uit een blikje, snap je?
0: Nee, ja.
1: En daar ben ik zo trots op dat we dat elke keer nog voor elkaar hebben gekregen.
0: En dankbaar.
1: Dus, ja. En echt ook heel dankbaar. Dus dit is mijn afscheid van het theater maken. En ik vier dat echt.
0: Ja.
1: Niet met heimwee, maar met trots dat het tot zover is gelukt.
0: Dat het tot zover is gelukt en met een heel mooi team achter je ook in je gezin.
1: Ja, zeker. Want zonder de mensen, weet je, ben je helemaal nergens.
0: Nee, zeker niet.
1: Dat is echt waar.
0: Karin?
1: Dus straks ben ik al 67, dan mag je oude mevrouw tegen me zeggen. Dag oude mevrouw, zeg je dan de volgende keer. Laten we dat afspreken.
0: Ja, is goed. Karin, het was een genoegen en een feestje om je weer te spreken.
1: Dankjewel, Lise.
0: Fijne zomer. En, gaan
1: voor
0: elkaar,
1: iedereen.
0: Ja, en we gaan elkaar zeker later dit jaar nog even spreken, hoor.
1: Oké,
0: gezellig.
1: Gezellig. Doei.
2: Als ouderen is het extra belangrijk om op je voeding te letten. Je gezondheid is namelijk wat kwetsbaarder. Door gezond te eten kan je onbedoeld gewichtsverlies voorkomen en je weerstand op peil houden. Zorg dus dat je voldoende energie en voedingsstoffen binnenkrijgt, waaronder eiwit, calcium en vitamine D. Meer informatie over gezonde voeding voor ouderen vind je op www.voedingscentrum.nl/70+.
3: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: Vergeet het niet. Live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Volendam en knooppunt Watergraafsmeer ook nog 10 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel vrij. En op de A10 bij knooppunt Amstel ook nog 10 minuten vertraging. Verder is de N520 Nieuw-Vennep Badhoevedorp in beide richtingen dicht tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp door politieonderzoek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. In een achtertuin aan de Julianastraat in Egmond aan den Hoef is zaterdag een elektrische bakfiets uitgebrand. Het vuur ontstond vermoedelijk in de accu tijdens het opladen. De brandweer uit Egmond aan Zee kwam snel ter plaatse en voorkwam verdere uitbreiding. De bakfiets kon niet meer worden gered. De oorzaak wordt onderzocht. Bezorgde ouders van basisschool De Kring in Alkmaar slaan alarm. 3 ervaren leerkrachten hebben in korte tijd ontslag genomen. De ouders vrezen dat meer docenten zullen vertrekken en zijn een petitie gestart. Die is inmiddels 96 keer ondertekend. Ze roepen de schoolleiding op om in actie te komen. Alkmaar heeft opnieuw 4 toeristische Michelinsterren gekregen. De Alkmaarse binnenstad behoudt 1 ster, de Kaasmarkt 2 en de Rijp 1. Michelin kent de sterren toe aan bijzondere bestemmingen voor bezoekers. Alkmaar en de Rijp behoren daarmee opnieuw tot de meest aantrekkelijke toeristische plekken van Nederland. 3 mannen uit Herugowaard zijn vrijdag veroordeeld voor de kunstroof uit het Drents Museum in Assen. Ze krijgen elk 47 maanden cel. De mannen stalen op 25 januari vorig jaar de gouden helm van Cotto Finesti en 3 gouden armbanden. De rechtbank acht bewezen dat alle 3 betrokken waren bij zowel de voorbereiding als de uitvoering. 2 verdachten.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycott van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het eind van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza-stad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. De voormalige presidentsvrouw van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in de politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, vooral in het noorden en oosten, nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust.

Goedemorgen, lieve mensen. Het is weer de eerste zondag van de maand. En dan kunt u luisteren naar het programma Gewijde Muziek. Dit wordt uitgezonden door Radio 80. Mede namens de technicus Willem van der Helm heet ik u van harte welkom. Samenstelling en presentatie wordt gedaan door Angeline Groot en Eva Spee. Het thema voor deze morgen is rondom 65 jaar D-Day.

heeft geluisterd naar R van Bach, wat gespeeld werd door Kayum. Ik heb hier een heel leuk stukje van, staat boven, een zegening van Don Hermans. Heer, hier in dit stille landschap, in de stilte van het open veld, is het alsof ik in hoge licht iets van uw glorie kan bespeuren. Ik dank u voor deze ontroering. Ik ga ondergaan haar als een zegening. Wij gaan luisteren naar Marijke Govers en die met haar liederen, zij gaat zingen, Ik bouw op u.

carillon. Zoals een regel poëzie, zoals een melodie, slank en welluidend, zomaar opbloeit uit het niets. Dit kleine carillon overlopend van tederheid. Dit zegel van Salomo. Zoveel wijzer, zoveel vorstelijker dan de koning. Zoveel mooier, zoveel luisterrijker dan muziek. U kunt nu luisteren naar Martin Mans op het orgel, de Koekoek en de Nachtegaal concert.

Maria. Maria, over de hele wereld roepen mensen u aan. In alle talen wordt u vereerd en bezongen. Men heeft u in duizendvoudige namen geprezen. Maar of men u Ivoren Toren noemt of Gulden Huis, voor alles bent u de moeder. Moeder Maria, geef mij de kracht u te zien als mijn moeder. Kom onder mijn dak in mijn huis. Laat mij bij alles wat te doen eerst even met u overleggen. Doe mij dan denken aan wat u geleden hebt onder het kruis van Golgotha, waar uw zoon te sterven hing. Wij gaan luisteren naar Pavarotti, die zingt Ave Maria.

Als Christus vandaag in ons midden was, zou hij misschien niet alleen zeggen, ik ben de weg. Misschien zou hij andere vergelijkingen uit onze maatschappij kiezen. Ik ben de brug, ik ben het huis, ik ben de vrijheid, ik ben de vreugde, ik ben het schip, ik ben de tijd, ik ben de crisis, ik ben de bron. Koert Rommel. U kunt nu luisteren naar Loek van Leeden op piano en Jan Zwanepol op orgel. Ik wil mij gaan vertroosten.

Als we 65 jaar terugdenken en we zien al die boten met al die jongens op de zee varen, die ergens naartoe gaan wat ze niet weten, dan heb je zeker nodig, ik wil me gaan vertroosten. Dan heb je ook nodig, gewoon heer, ik bid u, laat mij u tegenkomen in de gewone alledaagse menselijke dingen. In een handdruk en een glimlach. In een liefkozing of een traan. In de kleine dingen om je heen. En op elk ogenblik van de dag. En kun je dan nog zeggen, welke vriend is onze Jezus?

De regenboog. Ik denk maar, altijd als ik zachtjes ween, er is een zee. Daar stromen alle tranen heen. En door mijn raam zie ik die lieve regenboog. Weer veel verdriet vandaag. De zee staat hoog. En de tranen die ik lach om mijn pleziertjes, ze biggelen door het land in dartele riviertjes. En door mijn raam zie ik de lieve regenboog. Weer veel plezier vandaag, zo op het oog. U kunt luisteren naar het reunieorkest van het trompetterkorps de Cavalerie onder leiding van Kees Kramer. De Zee.

Toon Lemond zegt en schrijft: moed. Heer, geef mij de moed om aan te nemen dat u mij hoort, zodat ik voortga, u altijd weer opnieuw om hulp kan vragen. In de periode, zeg maar, dat men in de buurt van het land kwam en een land was, ging dus Vera Lynn met hun mee. En die zei: we meet again.

Plotseling beleefde ik de stilte als een aanwezigheid. In het hart van die stilte was hij, die zelf stilte, vrede en rust is. George Bernanos. De kapel van de Koninklijke Luchtmacht onder leiding van Lex van Diepen gaat spelen een overture die heet 1940-45. Soldaat van Oranje, de Lange Zee. Moonlight Serenade in de Moed.

Als ik het weet dat er een machtige God is die mij lief heeft en zich over mij ontfermt, hoe zou ik dan bekommerd kunnen zijn of ongerust? Vredelin zegt het zo, nou is de ouder.

Zegening. Er zijn mensen, Heer, die voelen zich door u geleid van de morgen tot de avond, van de nacht tot de ochtend, een leven lang. Zij zijn gezegend met een groot en diep geloof. Een zegening waar ik mateloos naar kan verlangen. U kunt luisteren naar het reunieorkest Trompetterkorps der Cavalerie onder leiding van Beb Warnas. Britse zeemansliedjes.

Ik wil een dank uitspreken aan al die mannen die hun leven hebben gelaten voor onze vrijheid. Wij zijn alweer aan het eind van deze uitzending. Als u een lied of een bepaald stuk muziek zou willen horen of willen bestemmen voor een ander, dan kan dit even een kaartje sturen naar Evert Spee, Langerijm 14, 1862, Bernardico, Bergen. Of even bellen 589-7571. Engelien Groot, Willem van der Helm en Evert Spee wensen u nog fijne zondag. Zij die ziek of bedroefd zijn, wensen wij veel sterkte toe de komende maand. Een hartelijke en muzikale groet van ons allen. Als laatste gaan we opnieuw luisteren naar het reunieorkest Trompettenkorps der Cavalerie onder leiding van Beb Warnas, die voor ons gaat spelen wat altijd op een avond gespeeld wordt als iedere allemanschappen weer thuis zijn. Finale Celebration.

0: DBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: aandachtig voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouch aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het Namenmonument in Amsterdam, samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooral veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. De politie in de Amerikaanse staat Ohio denkt dat twee mensen op elkaar schoten tijdens de schietpartij op een muziekfestival. 12 mensen raakten daar gewond, waarvan 2 ernstig. De vermoedelijke schutters zijn nog voortvluchtig. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

kunt nu luisteren naar het programma van Kerkradio 80. Deze zondag is het een gesprek met Tjalling Huisman, predikant van de Protestantse Kerk in de Egmonden en Akersloot. Deze uitzending wordt nogmaals uitgezonden morgenavond na het nieuws van 8 uur en is tot een week na de uitzending te beluisteren via de site rtv80.nl/radio/uitzending gemist.

0: Deze keer op bezoek bij dominee Tjalling Huisman. En welkom in deze uitzending. En we zitten in de kerk van de protestantse gemeente in Egmond aan zee. Tjalling, een Friese naam?
1: Klopt.
0: Neem ik aan, zo?
1: Ja, Friese naam. Ja, ja, zitten wel wat Friese wortels in de familie.
0: Oh, ja. Mooi.
1: Ja.
0: Ja. Ja, vertel ons eens daarover. Heeft u doopnamen bij achter Tjalling?
1: Nee, mijn enige naam is Tjalling.
0: Ja. Ja.
1: En ik heb ooit ook in Friesland gewoond, in Franeker, maar dat was als kind.
0: Ja.
1: En later nooit meer.
0: Nee. Dus daarna bent u naar Holland toegekomen?
1: Nou, ik heb al overal in het land gewoond. In Groningen, in Amsterdam, in Zuid-Holland, in Rijnsburg, in Kampen, in Eindhoven. Nou, noem maar op.
0: Ja.
1: Ja, het hele land ben ik doorgezworven.
0: Ja.
1: En om uiteindelijk hier terecht te komen.
0: Ja, ja. Prachtig dan, hè? Ja. En zitten er ook doopnamen in uw voornaam? Nee, hè?
1: Nee, sorry.
0: Ja,
1: geen doopnaam.
0: Ja.
1: Nee.
0: Ja. Een Fries die naar Holland kwam. Wat was nou de doorslag? Hoe kwam dat u hier belandde?
1: Nou, dat is een heel lang verhaal. Want ik ben eerst docent godsdienst en levensbeschouwing geweest. Aan verschillende scholen. Ik heb in Voorburg lesgegeven, bij Den Haag en daarna in Amsterdam. En ook jaren in Amsterdam gewoond.
0: Ja.
1: En daarna ben ik pas predikant geworden. Dus ik heb eerst de jaren 12 in het onderwijs gezeten. En daarna heb ik de overstap gemaakt naar het predikantschap in Velzenbroek.
0: Ja.
1: En vanuit Velzenbroek heb ik ooit gesolliciteerd naar de gemeente Uitgeest Akersloot. Waar ik nu predikant ben ook. En daar ben ik toen bijna aangenomen, maar net niet. En uiteindelijk naar Groningen vertrokken. Maar de wortels met Egmond, die liggen ook al lange tijd. Want vanuit school, vanuit de middelbare school, kwam er op een gegeven moment een leerling naar mij toe. En die zei van, goh, ik heb gehoord dat sommige scholen kloosterweekend gaan. Met een groepje leerlingen die dat willen, gaan ze naar een klooster toe. En toen heb ik gezegd, nou, leuk idee. Toen zijn we gaan zoeken naar een klooster. En samen met een collega ben ik toen op een goede woensdagmiddag zijn we met de trein naar Heiloo gegaan. Toen ontdekten we dat er helemaal geen bus ging. Dus toen zijn we naar het klooster in Egmond binnengelopen, het Lioba-klooster. En hebben we daar een heel goed gesprek gehad met de priorin en nog een andere zuster. En toen zijn we, dat is het begin geweest van een jarenlange traditie om één keer per jaar met een groep leerlingen in het klooster te verblijven.
0: Ja,
1: ja, dus vandaar dat ik Egmond binnen ook al kende.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja.

0: Dus er zijn geen doopelingen voortgekomen uit deze gang naar het Liobaar-klooster. Nee,
1: nee,
0: zo.
1: Maar het is natuurlijk ook zo, als je godsdienstonderwijs geeft, dan ben je, dat is anders dan geloofsonderricht. In de kerk geef je geloofsonderricht. Dat heb ik ook later als predikant veel gedaan. Maar bij godsdienstonderwijs ben je toch meer de neutrale toeschouwer. Ja. En pas op het moment dat leerlingen jou vragen van meester. Hè, want in school in Amsterdam zeiden ze meester en juffrouw. Ook al waren ze 18 of 19 jaar. Meester, hoe zie jij dat nou?
0: Ja.
1: Dan op dat moment dan kun je er iets over zeggen.
0: Ja.
1: En het bijzondere op de school in Amsterdam was ook dat daar kinderen van allerlei geloven zaten. Dus moslims, hindoes, af en toe joden, boeddhisten, christenen van allerlei soorten. Dus dat maakt het ook heel interessant om een gesprek te voeren over geloof.
0: Ja.
1: En sommigen die maakten ook de stap om ook naar zo'n kloosterweekend mee te gaan.
0: Ja.
1: En dat was het bijzondere van het Liobaar-klooster en is het nog steeds.
0: Ja.
1: Trouwens ook van de abdij van Egmond, dat die ook heel breed geïnteresseerd zijn en niet heel nauw denken. Dus ja, die zijn heel verwelkomend, ook tegenover andere geloofstradities.
0: Ja.
1: Ja, dus dat maakt het gesprek heel goed.
0: Ja. Dus dat lokt wel discussie uit. He, bijvoorbeeld doopelingen, want als ik heb een kerkelijke, een katholieke achtergrond. Als ik kijk naar de kerkelijke participatie, dan laat dat wel een behoorlijke daling zien. Maar tegelijkertijd is er ook veel belangstelling voor doopleerlingen. En is dat in uw gemeente ook zo?
1: Ja, in de protestantse kerk is dat nog minder. Ik weet, ik heb inderdaad een tijdje geleden gepraat met de pastoor van Castricum en omgeving. Die heeft een heleboel gelovigen onder zich. Maar die vertelde ook dat er heel veel geloofsleerlingen waren. Dus twintigers die toestromen. Ja. Die willen weten over het geloof en die zich graag willen laten dopen. Die aansluiting zoeken. En in de protestantse kerk zie je dat ook een klein beetje komen, maar iets minder nog. Dus, maar er is wel meer belangstelling. Omdat mensen zich toch afvragen van dit is mijn leven. En ik heb misschien alles, maar wat is eigenlijk de zin van dit alles?
0: Ja.
1: En die vraag speelt vooral, denk ik, bij jongeren een grote rol.
0: Ja.
1: Dus het lijkt me nu ook in het godsdienstonderwijs heel interessant. Maar goed, daar zit ik niet meer in.
0: Heeft u de komende tijd een doopleerling in uw gemeente?
1: Ja, we hebben nu één iemand die gedoopt gaat worden hier in Egmond in juni. Dus dat is iemand, maar het is iemand die altijd al wat ouder is en altijd al het idee had van ja, ik geloof en ik wil daar iets mee. Ik wil mij graag laten dopen. Ik wil graag aansluiting zoeken bij een geloofsgemeenschap. Dus dat verlangen, dat heeft zij al haar hele leven, sinds haar 12e gehad.
0: Ja.
1: En dat kan ze nu vervullen. Dus dat is heel mooi.
0: Ja.
1: Ja. En in de andere kerk in Uitgeest is er een aantal jaar geleden iemand geweest, ook een twintiger, die ook zich inzette voor vluchtelingen. Dus die ook naar Lesbos is geweest om in vluchtelingenkampen te helpen. En die ook op die manier het geloof heeft gevonden. Die ook heeft gezegd van ik denk dat er iets meer is. En dus ik wil ook bij de kerk gaan horen. Ja, en zo is er ook een ander nog die ook die ook vanuit een soort verlangen naar ik wil toch iets meer en moet toch iets meer zijn nu bezig is met geloofsgesprekken.
0: Ja. En hoe bereidt u haar voor met een getuigenis? Dat u dat haar laat uitschrijven in de vorm van een brief?
1: Nee. Want dat is niet iedereen gegeven, hè, om zijn eigen geloof te verwoorden. Dat gebeurt bijvoorbeeld, weet ik wel, in de doopsgezinde kerk. Daar moet je je eigen geloofsbelijdenis schrijven. Ik bereid daarvoor door met haar een soort de grondwoorden van het christelijk geloof te bespreken. Dus hoe kun je God zien? Wie is Jezus? Hoe kun je Jezus zien? Wie is de Heilige Geest? Hoe kun je de Bijbel lezen? Dus allemaal dat soort vragen. Dus we bladeren door de Bijbel, we lezen stukken en we zoeken naar de betekenis daarvan. En ik probeer te omschrijven samen met haar op het spoor te worden. Wat betekent het als je God zegt? Hoe hebben mensen dat altijd gezien in de kerk? En wat heeft Jezus altijd betekend? En wat kun je je voorstellen bij de Heilige Geest? Dus op die manier gaat het. Ze hebben dan een stuk of zes bijeenkomsten gehad. En daarna nog een aantal bijeenkomsten om de dienst voor te bereiden. Om eens te bladeren in de Bijbel. Welk verhaal vind je mooi als klinkt tijdens de dienst? Welke liederen? We hebben zo'n heel dik liedboek met meer dan 1000 liederen. Nou, welke liederen vind je qua tekst mooi?
0: Ja.
1: Nou, en dan kun je eventjes opzoeken op internet van zijn ze ook zingbaar?
0: Ja.
1: Ja, dus ja. Op die manier ja, zijn we bezig daarmee. Ja.
0: Het was op een woensdagavond dat ik hier in het dorp liep. En ik kwam naar de avondbraderie. En toen zag ik de deuren van deze kerk, die zag ik openstaan. Nou ja, ik ben de trappetjes opgelopen. En toen kwam ik hier binnen. En toen was ik eigenlijk helemaal verbaasd hoeveel mensen hier rondliepen. En dat, toen dacht ik, nou, dit zijn badgasten uit de Egmonde. Ja, er wordt te veel aan toerisme gedaan.
1: Ja, nou, Egmond is natuurlijk groot geworden door toerisme. Hè? Of groot geworden, laat ik zeggen, dat het de economie ontzettend heeft geholpen hier. Ja, en het is inderdaad een traditie dat in de zomermaanden op woensdagavond de kerk hier open gaat. En dat de mensen naar binnen kunnen lopen. En ja, dat doen mensen graag. En soms mensen uit de omgeving die de kerk nog nooit van binnen hebben gezien. Maar ook veel toeristen. En het grappige is dat Duitsers zijn gewend dat de kerk altijd open is. Dus zodra het hek aan de voorkant bij de kerk open is, dan komen ze binnen. Dus als wij aan het vergaderen zijn, dan komt het ook regelmatig voor dat de Duitsers binnenkomen. En ja, die stuiten dan hier op een dichte deur. Die kunnen niet verder. Maar hun verwachting is, ja, waarom mag je de kerk niet in? En eigenlijk zou dat natuurlijk ook heel mooi zijn als dat zou kunnen. Als je altijd de kerk in zou kunnen lopen. Maar goed, ja, er is geen zicht op. Dus dat kunnen we niet doen. De gemeenschap is klein, met een kleine groep vrijwilligers. Ja, dus dat is niet te doen om de kerk regelmatig open te houden. Ja, maar op de woensdagavonden in de zomermaanden wel.
0: Ja. Och, prachtig.
1: Ja, en het leuke is ook dat er ook toeristen komen op zondagmorgen. Dus afgelopen zondag hadden we nou een stuk of 8 mensen, schat ik, die hier op vakantie waren en die dan hier naar de kerk komen. En die dan uitgenodigd worden om deel te nemen. Het was een viering met avondmaal, wat in de katholieke kerk aan Eucharistie heet. Ja, en dan worden mensen ook uitgenodigd om mee te doen. Ze worden ook uitgenodigd om te komen koffie drinken en gewoon even een praatje te maken. Dus dat is iets wat de gemeenschap hier ook kenmerkt. Dat al sinds lange tijd het toerisme, zeker in de zomermaanden, maar tegenwoordig ook in de winter, dat onderdeel uitmaakt van het kerk zijn. En dat men er ook op ingesteld is van, oh, nou, er komen andere mensen die hier normaal niet komen, die worden verwelkomd en er wordt een praatje meegemaakt. Dus het is een hele hartelijke gemeenschap. Dus dat is heel bijzonder. Ja.
0: Oh, fijn. Ja. Fijn om te horen.
1: Ja.

0: U vertelde over het toerisme in deze streek, in de Egmonde. Maar u vertelde ook dat u ook voorgaat in Uitgeest en in Akersloot. Op zo'n korte afstand, zijn er dan verschillen tussen de gemeenteleden?
1: Ja, er zijn wel kleine verschillen. Ja. Maar die zitten ook een beetje in de volksaard en de cultuur van een kerk. Ja. En, maar het zijn echt subtiele verschillen. Dus misschien dat ik net een ander soort liederen zou opgeven in Uitgeest Akersloot dan in Egmond. Dus er zitten wel wat verschillen in. Ja. Maar die gemeentes kunnen heel goed samen. En bijvoorbeeld met Pasen was hier geen voorganger. Die was niet gevonden, simpelweg. Dus dan pakken de Egmonders een auto en die laden ze vol. En dan komen ze naar Akersloot, waar een paasdienst was. Een paasdienst met een ontbijt. En tijdens de dienst was er ook nog een kort moment waarin broodjes en andere dingen werden uitgedeeld. Dus dan is het een hele feestelijke, vrolijke dienst. Waarin de beide gemeentes elkaar ontmoeten en waarin er ook momenten zijn dat ze een beetje met elkaar kunnen praten. Dus dat gaat er eigenlijk heel goed. Daar wordt iedereen blij van. Ja, dus vrolijkheid. Ja, die is kenmerkend, denk ik wel. Zeker voor deze gemeente, maar ook als de gemeentes elkaar ontmoeten, is de vrolijkheid groot. En dat is ook iets wat mij wel opvalt. Want we hebben, behalve die samenwerking, hebben we ook hier in de Egmonden, hebben we een samenwerking tussen de kerken. Dus de Oud-Katholieke Kerk, die natuurlijk groot is in Egmond aan Zee. De Rooms-Katholieke Kerk, die in Egmond aan de Hoef en Egmond binnen weer groter is. Hebben we in ieder geval diensten in de Prins Hendrik Stichting. Zo eens in de 6 weken. Waarin we dan met 2 van de 3 voorgangers samen voorgaan. Ja, en wat daar opvalt, dat zijn allemaal stokoude mensen. Met wie allemaal wel wat is. En de een heeft de dingen beter op een rijtje dan de ander. Maar de vrolijkheid is echt heel erg groot. Dus op het moment dat daar een dienst is. Dan zijn de mensen zo ontzettend blij. Het is net een, alsof je in een klas kleine kinderen bij elkaar hebt. De vrolijkheid, de uitbundigheid is heel groot. Dus dat is heel fijn. En de samenwerking is dan ook goed. Er zijn natuurlijk altijd lastige dingen bij samenwerken. Maar het lukt hier heel goed. En we hebben nog een aantal andere momenten dat we ook ecumenische diensten hebben. Dat is in de Vredesweek werken we samen. En in de week van gebed voor eenheid werken we ook samen. In oogstdienst, die doen we gezamenlijk. En samen met de Oud-Katholieke Kerk vieren we Aswoensdag. Dus dat doen we ook samen. In de 40 dagen tijd hebben we 5 keer een vaste meditatie door de weekse dagen. Dus er is best wel een actieve ecumenische beweging hier.
0: Hoe maakt u aankondigingen bekend? Doet u dat via uw eigen kerkenblad? Of zoekt u het nog verder, bijvoorbeeld in tijdschriften of in het Huis en Huisblad hier in de naaste omgeving?
1: Ja, als er een gespreksgroep is, dan heb ik geleerd in mijn vorige gemeente Eindhoven, dan zet ik het altijd zo breed mogelijk uit. Dus ik probeer het altijd, ik vraag altijd aan plaatselijke kranten of ze het ook willen plaatsen. Ja. Of websites. Hier in Egmond heb je een website die het ook plaatst. De flessenpost, hier in Egmond bijvoorbeeld. Dus ik probeer wel altijd zo breed mogelijk te werven. Om ook mensen die niet per se kerkelijk zijn of die bij een andere kerk horen, om die ook te betrekken. Die ook de mogelijkheid te geven om zich ergens in te verdiepen. In iets wat ze zoeken, wat ze belangrijk vinden voor hun leven. Dus dat doen we sowieso. En wat ik samen met mijn collega in Heilo doe, trouwens ook samen met mijn oud-katholieke collega hier in Egmond. Hier in Egmond heb je de Flessenpost. Dat is een online dorpskrant. En daar schrijven we af en toe columns voor. Die Flessenpost heeft elke week 2 columns. En af en toe worden wij ook gevraagd om een column te schrijven voor de Flessenpost. Dus dan schrijven we daar iets voor. De afgelopen week had ik een stuk geschreven over kerktorens. Dus dan, filosofeer ik daar een beetje over de betekenis van kerktorens en waarom ze de lucht in wijzen. Wat natuurlijk logisch is, waarom ze de lucht in wijzen, maar wat dat nou te betekenen heeft in ons moderne leven en in onze, onze levensbeschouwing.
0: Ja.
1: Zo ben ik met mijn collega uit Heilo. Schrijven we voor de Uitkijkpost, een blad in Heilo, een huis- en huisblad. En ook de Uitgeester, dat is één organisatie, Uitgeester en de Uitkijkpost. En dan schrijven we een column eens in de maand, ook over een levensbeschouwelijk onderwerp. En dat kan wisselen. Staat nooit onder wie van ons tweeën dat geschreven heeft. Dus ik krijg heel vaak complimenten, niet voor mijn eigen column, maar voor dat van mijn collega. Dus dat is heel leuk, die moet ik dan weer doorgeven. en dat zijn... wij vinden dat goede manieren om ook buiten de kerk met mensen iets te delen van levensbeschouwing en van hoe je over het leven kunt nadenken. Een deel van de mensen komt natuurlijk in de kerk, maar lang niet iedereen. En mijn idee is dat ook mensen die niet de kerk bezoeken, die hebben toch behoefte aan zingeving en die willen toch ook nadenken over levensvragen. Die zijn bezig met levensbeschouwing zonder dat ze direct kerkelijk of direct gelovig hoeven te zijn. Natuurlijk vinden mensen levensbeschouwing tegenwoordig overal. Je hoeft de boekhandel maar binnen te stappen of de bibliotheek en je hebt de rijen. Op internet is van alles te vinden. Maar wij vinden het belangrijk om als stemmen daarin te mengen en mee te doen aan dat gesprek. Ja.

0: hebben het over de activiteiten gehad hier in deze gemeente. Maar zijn er ook nog bijzondere groepen of waar u aan terugdenkt dat u zegt, nou, dat heeft me erg bezig gehouden? Of nou, dat zou ik wel willen voortzetten, want dat is door iedereen goed ontvangen. Dat je een soort balans krijgt van...
1: In je leven.
0: Waar denkt u zo aan, ja. Zo'n gespreksgroep?
1: Ja, nou, sowieso ben ik daar altijd wel veel mee bezig. En probeer ik ook mensen van andere kerken of mensen van buiten de kerk voor uit te nodigen. En zo heb ik dit jaar in Uitgeest en Akersloot een groep gehad rond het vasten. Ze hebben een boekje gelezen over vasten. En hebben we ook steeds met elkaar gepraat. En iedereen heeft verteld van op welke manier hij met vasten bezig was. En het is een boekje van Anselm Gruen, die ook ingaat op de geschiedenis van het vasten. Ook over hoe dat in de eerste kerk ging. En af en toe klinkt dat nogal radicaal, hoe men dat daar deed. Maar het is heel interessant als je daar met elkaar over gaat praten. Dan heb je vaak hele diepe gesprekken. Over de cultuur waarin wij leven, maar ook over hoe je je daartoe verhoudt. We leven natuurlijk in een hele uitbundige cultuur waarin consumptie heel belangrijk is. Nou, hoe ga je

Salga hebben we een iftarmaaltijd georganiseerd en daaraan deelgenomen. Dat was ook heel bijzonder, omdat de gesprekken die we in onze vaste groep voerden, die konden we gewoon naadloos voortzetten aan tafel in gesprek met de moslims. Dus dat was een hele, ja, hele mooie ervaring van verbinding. En ook ja, een belangrijk signaal vonden wij. In Uitgeest is er ook heel veel reuring, heel veel protest geweest tegen de komst van een AZC, asielzoekerscentrum. En ja, dit is een tegengeluid, een manier hoe je je ook kunt verhouden tot mensen met een ander geloof, mensen die uit een ander land komen. Dus het is ook wel een bewuste keuze geweest. Dus dat was in Uitgeest. Nou, dit jaar is er hier in Egmond geen 40 dagen groep geweest, maar vorig jaar wel. En toen hebben we een boekje van Henry Nouwen besproken. En dat was ook fantastisch om te doen. Het was een grote groep mensen, ook uit andere kerken, die deelnamen. Mensen hebben vaak in tweetallen of in drietallen het erover gehad. En hun ervaring daarmee was dat je, als je in een tweetal of in een drietal, dan gaat het heel snel veel dieper dan als je in een grote groep moet praten. Dus mensen konden ja, dingen met elkaar delen over hun geloof, over hun leven, die ze anders niet zo gemakkelijk zouden vertellen. En we hebben elke avond hebben we afgesloten hier in de kerk. En dan is het donker en koud. Dan is het echt koud in de kerk, want het was toen in maart. Dan zitten we in een kring, kaars in het midden en dan doen we een meditatie. Dus ik lees dan een gedicht voor of ik lees een bijbelgedeelte voor. En ik stel daar vragen over. Eerst doen we lichaamsmeditatie, zodat iedereen een beetje rustig wordt en op zijn plaats komt. Ja, dan vraag ik iedereen om na te denken over die tekst. Daar stel ik dan vragen bij. En ja, via zo'n meditatie gaat iedereen dan heel rustig naar huis. Ja, dus dat is een hele manier om, een hele mooie manier vind ik dat, om een gespreksgroep af te sluiten. Dus de nadruk ligt over het algemeen meer op hoe je dingen ervaart en hoe dat in je persoonlijke leven zijn werking heeft. En niet zozeer op mening, niet zozeer op discussie. Want dat, ja, dat heeft soms ook zijn waarde, ja. Maar voor bezinnende groepen is dat niet zo geschikt.

0: het over veel onderwerpen gehad. En als afronding wil ik eigenlijk vragen voor uw muziek, uw muziekkeuze. En uw eerste lied is Dit is een morgen als ooit de eerste. Hoe komt u aan deze keuze?
1: Ja, dat vind ik gewoon een heel mooi lied. Hè. Het is natuurlijk een bekend lied door het Cat Stevens. Het heeft gezongen in het Engelstalig. Het is heel mooi vertaald. Ja, het past heel mooi bij de eerste dag, bij de zondag, bij de schepping, bij Pasen. Ja, het is een heel vrolijk lied wat heel makkelijk zingt. Ja. Ja, dus je ziet, als je het lied zingt, dan zie je de zon door de ramen heen schijnen.
0: Ja, ja, prachtig.
1: Ja, dus het is een mooi lied. Ja, en ja, er zijn nog een paar andere liederen die ik had gekozen. Een ander lied is voor ieder van ons een plaats aan de tafel.
0: Yeah.
1: En dat is, ja, de naam zegt dat is een tafellied. En het is een beetje jazzy, er zit een aparte sfeer in. Maar het mooie aan het lied is dat het iedereen uitnodigt om mee te doen aan de maaltijd van de Heer. En zo ben ik het ook, nou, tijdens mijn periode als predikant gewend om heel breed uit te nodigen. Dus ik zal nooit zeggen van ieder die gedoopt is, of ieder die gedoopt is in zijn eigen kerk, die is welkom om mee te doen bij het delen van brood en wijn. Maar ik zal het altijd anders formuleren. Ik zal altijd zeggen, iedereen die verlangt naar geborgenheid, of iedereen die zoekt naar liefde, die stand houdt. Dus ik zal het altijd breder formuleren dan formeel kerkelijk. En dat lied, dat drukt dat uit. Voor ieder is een plaats aan tafel. Dus je hoeft niet per se heel goed te zijn als je je hart maar openzet voor de ander en voor God.
0: Ja.
1: Dus dat is het mooie van dat lied. Ja.
0: Ja. En uw derde, Woord dat de ruimte schept.
1: Woord dat de ruimte schept, dat is een lied van Huub Oosterhuis. En dat wordt vaak gezongen na de lezing van uit het Nieuwe Testament, dus uit het Evangelie. En ja, dat schetst een visioen van een wereld met vrede en gerechtigheid. En dat visioen, dat kun je nooit vasthouden, want de wereld is natuurlijk ellendig. Er gebeuren vreselijke dingen. Maar het roept toch op om aan dat visioen te blijven denken. En te hopen dat het ooit waar zal worden. Ja, dus het is een prachtig lied, ook een hele mooie melodie. En dat laat ik ook altijd wel een paar keer zingen.
0: Ja, en we gaan de nacht door, ook een keuze van u.
1: Ja, dat is gebaseerd op Psalm 42. We gaan de nacht door, het duister. En dat lied, het is een Taizé-lied, hè? Taizé-lied, het jongerenklooster in Frankrijk. Alleen de dorst zal ons licht zijn. Dat is de zin, alleen de dorst zal ons licht zijn. Dus het feit dat je verlangt, dat je dorst hebt, dat is je licht. Dus je laat je drijven door je verlangen naar dat het goed komt, naar een betere wereld. Het lied hebben we onder andere gezongen toen we met een groep gemeenteleden op een kerkasiel in Kampen waren. Dus zoals jullie misschien weten zit een familie in kerkasiel in Kampen, in een kerk. En die kerkdienst wordt daar gaande gehouden. Zolang als de kerkdienst wordt gaande gehouden, mogen de mensen niet gearresteerd worden. Dan zitten ze daar veilig. En vorig jaar zijn we twee keer daar geweest om 4 uur lang een kerkdienst daar te houden. En een van de liederen die we toen gezongen hebben is Wij gaan de nacht door het duister, alleen de dorst zal ons licht zijn. Ja, dus zo bijzonder. En die mensen die zitten daar al meer dan 1,5 jaar, dus... Ja, hun verlangen om naar een veilige plaats, een plaats van geborgenheid, is zo groot dat ze het zo lang uithouden om alleen in een kerk te zitten.
0: Ja, en Drees, en weer toe.
1: Ja, een schitterend lied. Ja. Toen ik afscheid nam in Groningen, waar ik predikant was geweest, toen heeft iemand dat ook gezongen, zichzelf op gitaar begeleid. Ja, het gaat over de genade, maar dan is het een breder woord dan genade in de kerk klinkt vaak een beetje, ja, toch een beetje benepen, een beetje, ja, ik weet het niet. Het is breder, het heeft iets te maken met gratie, met dat je het ontvangt en met de gulheid van God. En, er zit een hele mooie zin in genade gaat uit boven de wet van oorzaak in gevolg. Je hebt zo'n begrip in het hindoeïsme, hoe heet het ook nog weer, dat elke oorzaak heeft een gevolg. Dus alles wat je doet heeft een gevolg. Maar genade gaat daar bovenuit. Genade kunnen mensen ook aan elkaar geven. Het gaat uit boven wrok of boven wraak nemen of boven boosheid. En ja, zo geloof ik ook dat de genade van God is. Dus het is ja, een fantastisch lied.
0: Ja, ja, schitterend. Ja, Vagebond. Ja.
1: Ja, Vagebond van Stuart Townend. Dat is ja, een lied wat een beetje uit een andere traditie komt. Komt een beetje uit de evangelische traditie. Meestal zit ik daar niet zo in, maar dit is zo'n prachtig lied. Wat iedereen uitnodigt, dus allerlei mensen, ook mislukkelingen, om te komen, om naar het feest te komen. En dat de koning, en dat, daar wordt dan Jezus mee bedoeld, die verwelkomt iedereen, hoe die ook is. En wat voor intenties die ook had, iedereen is welkom op het feest en iedereen wordt uitgenodigd. En, het is een lastig lied om te zingen, maar op Pinksteren, we zitten vlak voor Pinksteren op dit moment, maar op Pinksteren zal het koor het in de kerk van, of buiten de kerk van Akersloot ook zingen. Uit het idee van, ja, iedereen is welkom. En het is niet alleen het kerkvolk, wat dan, maar iedereen is welkom.
0: Ja. Ja. Nou, ja.
1: Goed. Mooi lied.
0: Ja.
1: Bedankt.
0: Ja, ik dank u hartelijk voor de tijd en, die u besteed heeft aan het gesprek. En nou zijn er gewoon mooie onderwerpen aan de orde gekomen. De oecumenische verbinding, zoals die tussen de dorpen met Uitgeest en Akersloot. Ook hoe het met de Pinksterentijd gevierd wordt. We hebben het gehad over de dopelingen en over de zoekers en de zinsgeving. Ja, en we zijn begonnen bij uw naam. Nou, en ik wil u weer zeggen, dominee Tjalling Huisman, van harte bedankt voor dit gesprek.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouche aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het Namenmonument in Amsterdam, samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooraf veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis voorstellingen aanbieden. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd er ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie daar af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. Bij een huis in Eindhoven is vannacht een explosie geweest. Daarna brak ook brand uit, onder meer in de hal. Het huis heeft flinke schade en er raakte niemand gewond. De politie heeft nog niemand aangehouden. Het weer, vooral in het noorden en oosten wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er meer ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Help anderen. Juist nu. Kijk op kansfonds.nl.
1: Iedere zaterdagavond van 10

0: Mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11.
1: Live in concert.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. In een achtertuin aan de Julianastraat in Egmond aan den Hoef is zaterdag een elektrische bakfiets uitgebrand. Het vuur ontstond vermoedelijk in de accu tijdens het opladen. De brandweer uit Egmond aan Zee kwam snel ter plaatse en voorkwam verdere uitbreiding. De bakfiets kon niet meer worden gered. De oorzaak wordt onderzocht. Bezorgde ouders van basisschool De Kring in Alkmaar slaan alarm. Drie ervaren leerkrachten hebben in korte tijd ontslag genomen. De ouders vrezen dat meer docenten zullen vertrekken en zijn een petitie gestart. Die is inmiddels 96 keer ondertekend. Ze roepen de schoolleiding op om in actie te komen. Alkmaar heeft opnieuw 4 toeristische Michelinsterren gekregen. De Alkmaarse binnenstad behoudt 1 ster, de Kaasmarkt 2 en de Rijp 1. Michelin kent de sterren toe aan bijzondere bestemmingen voor bezoekers. Alkmaar en de Rijp behoren daarmee opnieuw tot de meest aantrekkelijke toeristische plekken van Nederland. 3 mannen uit Herugowaard zijn vrijdag veroordeeld voor de kunstroof uit het Drents Museum in Assen. Ze krijgen elk 47 maanden cel. De mannen stalen op 25 januari vorig jaar de gouden helm van Cotto Finesti en 3 gouden armbanden. De rechtbank acht bewezen dat alle 3 betrokken waren bij zowel de voorbereiding als de uitvoering. 2 verdachten sloten eerder een deal met justitie en leverden de kunstschatten terug. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

thing I think I love you. But I wanna know for sure.

think you move me. But I wanna know for sure.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne gaat het om een Russische drone. President Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond. Wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor de explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie in Eindhoven. De verdachten zijn 19, 20 en 24 en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis te bezoeken zijn. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar getrouwd met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid en lokaal burgemeester. En ook adviseerde ze haar man gedurende zijn lange politieke carrière. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac was 93 jaar. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt maximaal een graad of 20. Morgen regenachtig en 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
3: I just want to lay next to you for a while. You look so beautiful tonight. Your eyes are so lovely. Your mouth is so sweet. A lot of people misunderstand me. That's because they don't know me at all. I just want to touch you and hold you.

0: ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton Alberda.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Op de A9 richting Alkmaar is zaterdagmiddag rond 3 uur een ongeluk gebeurd. 3 auto's botsten op elkaar tussen knooppunt Beverwijk en Alkmaar. Niemand raakte gewond. 1 auto moest worden weggesleept. De vertraging liep op tot 70 minuten. Jongens uit de Alkmaarse wijk Overdien zijn zaterdag Nederlands kampioen straatvoetbal geworden. Team Alkmaar Sport won in Rotterdam de finale van de FC Straat League. De Alkmaarders bleven de hele dag ongeslagen. De kampioensbeker werd uitgereikt door straatvoetballer en influencer Soufiane Touzani. Een van de veroordeelden in de kunstroof uit het Drents Museum verkoopt kleding met verwijzingen naar de gestolen gouden helm. Douglas Chesley W. kreeg vrijdag bijna 4 jaar cel. Op zijn webshop zijn t-shirts, petten en broeken te koop met afbeeldingen van de helm. 1 shirt draagt de tekst Boekarrest en verwijzing naar Boekarrest. Proeverij Egmond in Egmond aan den Hoef mag zijn achterterras weer gebruiken. De gemeente Bergen heeft daarvoor een vergunning afgegeven. Het terras is open van 10 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. Er mogen maximaal 70 mensen op het terras. Omwonenden maakten bezwaar, maar kregen geen gelijk van de bezwarencommissie. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: WT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning, het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was daar een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. Ze zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis worden aangeboden. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. Later breekt de zon door en het wordt een graad of 20. Morgen vooral 's middags regenachtig en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A4, daarna richting Amsterdam, voor knooppunt Nieuwemeer, 10 minuten vertraging. Op de ring van Amsterdam de A10 Zuid, richting Amersfoort, 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
4: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland staan files op de A4, Den Haag richting Amsterdam, voor knooppunt de Nieuwemeer, 5 minuten vertraging. Op de A10 Noord tussen Landsmeer en Zeeburg, 5 minuten. Op de A10 Zuid richting Den Haag, 5 minuten vertraging, voor knooppunt de Nieuwemeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Op de A9 richting Alkmaar is zaterdagmiddag rond 3 uur een ongeluk gebeurd. 3 auto's botsten op elkaar tussen knooppunt Beverwijk en Alkmaar. Niemand raakte gewond. 1 auto moest worden weggesleept. De vertraging liep op tot 70 minuten. Jongens uit de Alkmaarse wijk Overdie zijn zaterdag Nederlands kampioen straatvoetbal geworden. Team Alkmaar Sport won in Rotterdam de finale van de FC Straat League. De Alkmaarders bleven de hele dag ongeslagen. De kampioensbeker werd uitgereikt door straatvoetballer en influencer Soufiane Touzani. Gemeente Heiloo wil 9 ton investeren in zwembad Het Baafje om sluiting te voorkomen. De machinekamer van het openluchtzwembad kan elk moment uitvallen. 6 ton gaat naar nieuwe installaties, 3 ton naar nieuw tegelwerk. De werkzaamheden starten na het zwemseizoen van 2026. Vrijdagmiddag botsten 3 auto's op de A9 van Heiloo richting Alkmaar. Door de kopstaartbotsing moest 1 rijstrook worden afgesloten. De file liep op tot 8 kilometer. Hulpdiensten kwamen ter plaatse vanwege mogelijk letsel. Niemand raakte gewond. 1 auto werd weggesleept. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: velvetmusic.nl.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: 88 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen, maar in de gebouwen ernaast wel. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. De Oekraïense autoriteiten zeggen dat metingen geen piek laten zien in het stralingsniveau en dat die ook niet uitwijzen dat er meer straling is dan gebruikelijk. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een ontploffing voor de deur en ontstond er brand in de gang. Die brand was snel onder controle. Niemand in het huis raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. De verdachten zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid, onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint wat drukker te worden in de regio. Onder andere vielen op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt Nieuwemeer is de vertraging 10 minuten. Op de A8 Amsterdam-Zaanstad bij Zaanstad-Koog ook 10 minuten oponthoud. A10 de Ring van Amsterdam op de Ring Noord tussen Landsmeer en Zeeburg 10 minuten vertraging. En ook op de A10, maar dan op de Ring Zuid tussen Amsterdam over Amstel en knooppunt Nieuwemeer ook 10 minuten extra reistijd richting Den Haag. Staat er ook nog een file op de A10 Noord tussen Volendam en de Koentunnel? Houd daar ook rekening met bijna 10 minuten extra reistijd. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Zie je een NL-alert? Lees meteen het bericht. Kom in actie en help ook anderen daarbij.
1: Wakey, wakey!
2: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
3: Old Town. Ja, en zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar...
4: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
3: Oeh, oeh, oeh.
5: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem dan eens contact met ons op.
6: Hallo.
5: Redactie@rtv80.nl.
4: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
5: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
3: En doen we het stil op de radio.
4: Apart. Bedankt voor het luisteren ook en fijne zaterdag.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 40 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten tijdverlies. Op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer is de vertraging 10 minuten. En ook 10 minuten op de N522 Bijlmermeer-Amstelveen voor de aansluiting met de A9. En dat komt door de afsluiting van die A9 dit weekend. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. In een achtertuin aan de Julianastraat in Egmond aan den Hoef is zaterdag een elektrische bakfiets uitgebrand. Het vuur ontstond vermoedelijk in de accu tijdens het opladen. De brandweer uit Egmond aan Zee kwam snel ter plaatse en voorkwam verdere uitbreiding. De bakfiets kon niet meer worden gered. De oorzaak wordt onderzocht. Bezorgde ouders van basisschool De Kring in Alkmaar slaan alarm. 3 ervaren leerkrachten hebben in korte tijd ontslag genomen. De ouders vrezen dat meer docenten zullen vertrekken en zijn een petitie gestart. Die is inmiddels 96 keer ondertekend. Ze roepen de schoolleiding op om in actie te komen. Alkmaar heeft opnieuw 4 toeristische Michelinsterren gekregen. De Alkmaarse binnenstad behoudt 1 ster, de Kaasmarkt 2 en de Rijp 1. Michelin kent de sterren toe aan bijzondere bestemmingen voor bezoekers. Alkmaar en de Rijp behoren daarmee opnieuw tot de meest aantrekkelijke toeristische plekken van Nederland. 3 mannen uit Herugowaard zijn vrijdag veroordeeld voor de kunstroof uit het Drents Museum in Assen. Ze krijgen elk 47 maanden cel. De mannen stalen op 25 januari vorig jaar de gouden helm van Cotofinesti en 3 gouden armbanden. De rechtbank acht bewezen dat alle 3 betrokken waren bij zowel de voorbereiding als de uitvoering. 2 verdachten sloten eerder een deal met justitie en leverden de kunstschatten terug. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Berkel en Schot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. De politie heeft in Leuvenheim in Gelderland een einde gemaakt aan een illegaal feest in de Uiterwaarden. Er waren ruim 100 mensen aanwezig. De politie nam de geluidsinstallatie in beslag. 3 mensen zijn aangehouden voor rijden onder invloed. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje, het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: 1850 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Doen van Kamp met het NOS Journaal. Israël voert een aanval op de zuidelijke buitenwijken van Beirut uit. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een eind aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en ontwapening. Bij grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaanoever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders. Volgens de politie klopt dat niet. In Berkel Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. Politie heeft mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een Russische drone heeft een gebouw in de buurt van de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl geraakt, meldt Oekraïne. Het gebouw wordt gebruikt voor de opslag van gebruikte kernbrandstof. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. President Zelensky spreekt van een doelgerichte aanval. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. En dan nog het weer. Droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, later volgt er regen en dan wordt het ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is weer druk in de regio, onder andere door de afsluiting van de A9. Daardoor is het extra druk op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en Knoopend de Nieuwe Meer. Daar sta je nu een kwartier in de file. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam voor de afsluiting met de A10 ook een kwartier. Op de A10 zelf tussen Knoopend Watergraafsmeer en Knoopend de Nieuwe Meer op de Ring Zuid is dat richting Den Haag 10 minuten op onthoud. En op de N201 uit Hoorn Hilversum tussen Wilnis en de aansluiting met de A2 ook 10 minuten vertraging. Tot zover.

0: Toprooster.music.nl. Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het gaat vooral om vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt een woordvoerder van het leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Israël voert een aanval uit op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt-het-vuren en voor ontwapening. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land, buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. Politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, met wat zon, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A10 Zuid bij knooppunt de Nieuwe Meer. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf Amsterdam over Amstel is de vertraging ruim 20 minuten. Ook een ongeluk op de A10 bij Durgerdam. Er zijn 2 rijstroken dicht richting de Ring Noord. Vanaf Watergraafsmeer is de vertraging nu 10 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Ook zei hij niet van plan te zijn om Iraanse tegoeden vrij te geven of sancties op te heffen voordat een deal met Teheran is gesloten. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die ontvoerd waren door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende posities aangevallen. 2 baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. In Berkel Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer dan nog tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18, vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking en vanuit het westen regen. Dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat tussen knooppunt Diemen en knooppunt Watergraafsmeer 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A2 Utrecht-Amsterdam voor knooppunt Amstel ook 10 minuten vertraging. Beide files worden veroorzaakt door een ongeluk op de A10 bij Durgerdam. Alle rijstroken zijn inmiddels vrij, maar vanaf Amsterdam over Amstel tot Durgerdam sta je nog wel een kwartier in de file. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
6: Ja, En terwijl de crisissen zich opstapelen en er helemaal niks lijkt te worden opgelost, zitten wij hier weer veilig en gezellig onder het Zuiderduinzand bij Souvenirs. De crisismuziekshow van door Nico de Graaf, vol Americana, rootsmuziek en je mooiste muzikale herinneringen.
7: All the snow's turned to water.

Kustenduinstreek. De rest van Nederland, hello Europe, hello world en good morning USA en Canada. Fijn dat jullie er allemaal weer zijn bij deze 974ste souvenirs. Want souvenirs heeft niet alleen luisteraars in onze prachtige Kustenduinstreek, maar werkelijk luisteraars overal op Moederaarde. Ja, zo kreeg ik bijvoorbeeld deze week weer eens een mailtje van Benny uit het Ierse Belfast. Benny vond enkele jaren geleden een bijzondere naald in onze pick-up naald webshop en op zijn factuur een PS'je dat hem verwees naar souvenirs. Hij luisterde gelijk de eerste de beste zondag en was verrast door de geweldige muziek. Hij is nog altijd blij met zijn naald, die in Ierland en Engeland onvindbaar is, maar nog blijer ook zo souvenirs te hebben ontdekt. Samen met zijn vrouw Mary luistert hij inmiddels al meer dan 3 jaar iedere zondag naar de show. En ze vinden het iedere week weer jammer als het souvenir om 7 uur is afgelopen. Ja, en Mary is aanstaande vrijdagjarig. En hij vroeg me of ik haar ook dit jaar zou willen verrassen met een mooie song. Waarover straks meer. Want we begonnen vandaag ook weer met onze eigen John Prine, die postuum. Maar met mijn levendige hulp, de prachtige tune van de show zong Souvenirs. Souvenirs is in deze barre tijden een wekelijkse crisismuziekshow met passie en liefde geproduceerd en gepresenteerd door mij, Nico de Graaf. En heb je een vraag, een opmerking, een ruggensteuntje, een tip of een verzoekje, stuur dan net als Benny een gezellig mailtje aan Nico. En dat schrijf je precies zoals je het zegt, N-I-K-O, apenstaartje rtv80.nl, oftewel nico@rtv80.nl.

ons verjaardagsrondje vandaag begonnen we in het broeierig hete Minneapolis in Minnesota. Ja, het is hier vandaag grijs en bewolkt met flinke buien en evengoed temperaturen boven de 30 graden. Ja, en in het Boom Island Park is een enorm podium opgebouwd waar vandaag op zijn geboortedag en 10 jaar na zijn plotselinge overlijden een Prince Memorial Concert is georganiseerd. Een hele rij grote namen vertolkt hier de songs van Prince. De Minneapolis Midget, zoals hij liefkozend door zijn fans wordt genoemd. En dat wordt afgewisseld met opnames van hemzelf. Ja, en we luisteren even mee naar zijn nog altijd heerlijke The Ladder. En wat gebeurde er nog meer in week 24, oftewel de tweede juniweek? Nou, in deze week van 1948 werd in New York de langspeelplaat, oftewel de LP, geïntroduceerd. Ja, het startpunt van de gouden eeuw van de muziekindustrie. Die inmiddels 78 jaar oude LP, die na de introductie van de CD min of meer werd doodverklaard, gaat echter de laatste jaren in grotere aantallen over de toonbank dan alle digitale media, CD's en DVD's samen. Maar ja, een goede plaat op een fatsoenlijke speler, ja, zit natuurlijk ook veel dichter bij de ziel en bij het hart van muziek. En in deze week van 1952, en dat is dus pas 74 jaar terug, ja, even goed rekenen, ja, werd in het Mathematisch Centrum in Amsterdam de allereerste computer in Nederland in gebruik genomen. Ja, 74 jaar geleden hadden we dus nog maar 1 werkende computer in ons land. Overigens het ultieme bewijs dat er menselijk leven op aarde mogelijk is zonder computers. Ten slotte introduceerde Sony in deze week van 1979 de Walkman. Deze portable cassettespeler was het begin van wat we personal audio noemden. Ja, en de wereld is daardoor drastisch veranderd. En dat is dus nog maar 47 jaar terug. Die Walkman zelf was overigens geen erg lang leven beschoren en werd al snel opgevolgd door de Discman, de MP3-spelers en tegenwoordig natuurlijk streaming audio op je telefoon. We verruilen de hitte van Minneapolis voor het heerlijk zomerse kustweer in het Californische Santa Monica, waar het vandaag bij een strak blauwe lucht 20 graden wordt. Ja, echt mijn weer dus. In het chique Beachside Restaurant met uitzicht over de Pacific viert de zangeres Nancy Sinatra hier vandaag haar 86e verjaardag. En Nancy is wild enthousiast als ze ontdekt dat we haar helemaal vanuit de Dust Mountains zijn komen feliciteren. We kregen een heerlijk glas champagne en Nancy trakteert ons op haar allergrootste hit hier in de Lage Landen, het nog altijd leuke These Boots Are Made For Walking.

just what poets do. Ja, en vanuit die heerlijke Californische zomer, ja, gingen we de benauwde hitte weer in. Ditmaal in het Texaanse Austin. Ja, hier regent en onweert het al enkele dagen, en dat bij temperaturen boven de 35 graden, ja. In het mooie airconditioned huis van de filosoof, dichter en singer-songwriter Slade Cleaves merk je er echter helemaal niks van. Slade viert hier vandaag bij een graadje of 20 zijn verjaardag. Ja, samen met zijn vrouw, Karin, familie en vrienden. Zijn 62ste om precies te zijn, ja. We kregen hier bij binnenkomst een Bloody Mary. En toen ik hem vroeg wat hij zo al doet met die hitte, keek hij me lachend aan en trakteerde ons op zijn heerlijke Everett met als ondertitel That's What Poets Do. Snel die Atlantic weer over naar het vandaag wat herfstachtige Shewen in Wales. In het Verenigd Koninkrijk, Engeland dus. Ja, hier is het winderig en grijs met buien en de thermometer komt met pijn en moeite net bij 12 graden uit. Ja, maar ook in het prachtig gerestaureerde kasteeltje van de zangeres Bonnie Tyler en haar man Robert merk je daar helemaal niks van. Bonnie viert hier vandaag haar 75ste verjaardag met een groot feest. En ook hier zijn ze flabbergasted dat we Bonnie's verjaardag aan de andere kant van de Noordzee niet zijn vergeten. Ja, we krijgen zo'n typisch Engels tot de rand gevuld schuimloos biertje. En Bonnie trakteert ons nu op haar grootste hit hier in de Lage Landen. Het nog altijd prachtige Total Eclipse of the Heart.

Ja, en we bleven in herfstachtig het Verenigd Koninkrijk. Ja, en verruilde Wales voor een riant landgoed in Berkshire in het graafschap Surrey. De nieuwe thuisbasis van Simply Red-zanger Mick Hucknall. Ja, Mick verkocht enkele jaren geleden zijn enorme Siciliaanse wijngoed en kocht toen voor een slordige 10 miljoen pond het landgoed hier in Surrey. Samen met zijn vrouw Gabriella, familie en vrienden viert hij hier vandaag zijn 66e verjaardag met een heerlijk feest. En ook hier reageren ze enthousiast dat we speciaal voor Mick's verjaardag de Noordzee zijn overgestoken. We krijgen hier een heerlijk glas van zijn eigen bloedrode Siciliaanse wijn, die hij uit Sicilië heeft meegenomen, ja. En samen met zijn Simply Red vrienden trakteert hij op ons op een van hun vele hits, het nog altijd geweldige Holding Back the Years, waarmee het weer de allerhoogste tijd geworden is voor onze nieuwscollega's.

0: donderdag deed. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van feel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij Muiden. Daar zijn twee rijstroken dicht. De vertraging vanaf knooppunt Muidenberg is 10 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Watergraafsmeer en Amsterdam Oud-Zuid ook 10 minuten op onthoud. En op de N522 Bijlmermeer Amstelveen voor de aansluiting met de A9 sta je ook 20 minuten in de file. Tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Op de A9 richting Alkmaar is zaterdagmiddag rond 3 uur een ongeluk gebeurd. 3 auto's botsten op elkaar tussen knooppunt Beverwijk en Alkmaar. Niemand raakte gewond. 1 auto moest worden weggesleept. De vertraging liep op tot 70 minuten. Jongens uit de Alkmaarse wijk Overdie zijn zaterdag Nederlands kampioen straatvoetbal geworden. Team Alkmaar Sport won in Rotterdam de finale van de FC Straat League. De Alkmaarders bleven de hele dag ongeslagen. De kampioensbeker werd uitgereikt door straatvoetballer en influencer Soufiane Touzani. Een van de veroordeelden in de kunstroof uit het Drents Museum verkoopt kleding met verwijzingen naar de gestolen gouden helm. Douglas Chesley W. kreeg vrijdag bijna 4 jaar cel. Op zijn webshop zijn t-shirts, petten en broeken te koop met afbeeldingen van de helm. Eén shirt draagt de tekst Boekarrest en verwijzing naar Boekarrest. Proeverij Egmond in Egmond aan den Hoef mag zijn achterterras weer gebruiken. De gemeente Bergen heeft daarvoor een vergunning afgegeven. Het terras is open van 10 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. Er mogen maximaal 70 mensen op het terras. Omwonenden maakten bezwaar, maar kregen geen gelijk van de bezwarencommissie. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Ja, en ook onder het nieuws bleven we nog even in het Verenigd Koninkrijk en gingen vanuit Surrey naar het Zuid-Engelse Bournemouth. Waar het ook wel herfst lijkt vandaag, net als in de rest van Groot-Brittannië. Ja, in zijn prachtig gerenoveerde kasteeltje Merrick Park viert de singer-songwriter Richard Palmer James vandaag zijn 79ste verjaardag. En ook Richard en zijn vrouw Amy keken er maar van op dat we hem vandaag vanuit de Dutch Mountains zijn komen feliciteren. En Richard zouden jullie kunnen kennen als de medeoprichter en de songschrijvende bassist van Supertramp of van King Crimson en van zijn latere solowerk. Tijdens de opname van Breakfast in Amerika, Supertramp's meest succesvolle album, besloot hij destijds Supertramp te verruilen voor King Crimson. Ja, achteraf gezien geen echt geweldige switch, maar ja, dat is live, ja. Hij is echter nog altijd trots op dat Breakfast in Amerika waarop hij nog meespeelde en waar hij ook een groot deel van de teksten van schreef. We kregen een heerlijke single malt whisky en daarna pakte hij zo'n heerlijke zwarte LP en trakteerde ons op die nog altijd geweldige Logical Song. Snel oostwaarts, de Noordzee weer even over naar ons eigen, ook wat frisse en natte Drentse Grollo. En hier op de 85ste geboortedag van Harry Musquet, oftewel QB, is er een herdenkingsfeest georganiseerd voor deze legendarische Nederlandse bluesman en zijn band. In het QB and the Blizzards Museum spelen de overgebleven Blizzards samen met wat nieuwe Nederlandse bluestalenten de songs van de band, afgewisseld met opnames van QB zelf. We luisteren even mee naar hun grote hit uit 1968. Het nog altijd prachtige Window of My Eye.

uit het Drentse Grollo staken we snel die Atlantic over en het Amerikaanse continent naar dat heerlijk zomerse Californische Los Angeles. Thuisbasis van de zingende dochter van Nat King Cole, Natalie Cole. Ja, en met haar prachtige That Sunday, That Summer bezong zij de dag van vandaag en beet ze de themaspits af. Want alhoewel de eerste week van de meteorologische zomer duidelijk minder zomers was dan de laatste lenteweek dit jaar, begint over exact 2 weken ook nog een keertje de astronomische zomer. Op 21 juni, 's morgens om 24 minuten over 10, om precies te zijn. Dan duren de dag en de nacht exact even lang en gaat de zon boven de Poolcirkel 3 maanden lang niet meer onder. In ons tweede vaderland Zweden vieren ze dat op vrijdag 19 juni met midsommeravond en op zaterdag 20 juni met midsommeravond.

kreeg ik een mailtje van Emmy uit Egmond aan Zee. Ze vindt dat Mary veel te weinig te horen is op de Nederlandse radio en was dan ook hartstikke blij haar vorige week in Souvenirs weer te horen zingen. Ja, daarom vandaag nogmaals Mary Black. Ditmaal bijgestaan door onze vaste medewerkster Emmylou Harris. En een andere bekende van ons, Iris Dement. En zij zingen samen het prachtige Wheels of Love. Vandaag speciaal voor Emmy.

0: naar het live privéconcert van Mary Black, Emmylou Harris en Iris the Man. Speciaal voor Emmy bleven we nog even in Ierse sferen en gingen naar Dublin, woonplaats van Van the Man, Van Morrison. Hij zong bijgestaan door zijn vriend Brian Kennedy zijn geweldige High Summer. Het leek een zonnig zomerdeuntje, maar het bleek een echte Ierse sad song te zijn. Ja, zo zien we weer, het is niet altijd wat het lijkt daar in Ierland. Waarmee het weer verdorie de allerhoogste tijd geworden is voor onze nieuwscollega's.
1: Voor ANWB verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: ANWB Verkeersinformatie, bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
4: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk

0: 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. De Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anne van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzegen. Met de overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzegers in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. En de Formule 1-coureur Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Monaco gewonnen en daarmee zijn vijfde Formule 1-overwinning op rij geboekt. De Mercedes-coureur vergroot zijn voorsprong in het wereldkampioenschap tot 25 punten op teamgenoot George Russell, die tweede staat in het klassement. Max Verstappen viel door motorproblemen uit bij de start. Hij kwam niet weg toen de startlichten uitgingen. Het weer geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking, vanuit het westen regen. En dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat tussen Naarden en Knooppunt Diemen 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
3: Welkom terug bij Souvenirs. Schenk gouden glazen vol en leg de zakdoekjes maar weer klaar, want we zitten midden in een zomerse souvenirs. Souvenirs is in deze barre tijden een recht uit het hart crisismuziekshow met passie en liefde geproduceerd en gepresenteerd door mij, Nico de Graaf. En heb je een vraag, opmerking, felicitatie, ruggensteuntje, tip of een verzoekje, stuur dan een gezellig mailtje aan Nico. En dat schrijf je precies zoals je het zegt, N-I-K-O. Apenstaartje rtv80.nl, oftewel nico@rtv80.nl.

in de tweede uur van deze al behoorlijk zomerse souvenirs begonnen we in Albert Lea in Minnesota, de laatste woon- en rustplaats van die veel te vroeg overleden rocker Eddie Cochran. Tijdens een tournee in Engeland kreeg hij, de toen razend populaire Eddie, op zijn 21ste een noodlottig auto-ongeluk. Maar zijn heerlijke Summertime Blues maakt mij in ieder geval altijd weer blij. Ja, en dan even tijd voor het verzoekje van Benny uit het Ierse Belfast, waarover ik in de inleiding sprak. Benny vond een paar jaar terug een bijzondere naald in onze pick-up naald webshop en op zijn factuur een PS'je over souvenirs. Hij luisterde gelijk de eerste de beste zondag en was verrast over de prachtige muziek. Samen met zijn vrouw Mary luistert hij inmiddels al ruim 3 jaar wekelijks met zeer veel plezier naar de show. Ja, en ze vinden het iedere zondag weer jammer als Amy MacDonald rond 7:00 hier het licht komt uitdoen. Mary is aanstaande vrijdag jarig en hij vroeg me haar vandaag in de show te verrassen met het prachtige Sweet Tequila Blues van de New Yorkse singer-songwriter Chip Taylor samen met de violistenzangeres Carrie Rodriguez. So Benny and Mary, here they are, today specially for you. Chip and Carrie, Sweet Tequila Blues.

die heerlijke Sweet Tequila Blues van Chip Taylor en Kerry Rodriguez. Voor de aanstaande vrijdagjarige Mary gingen we voor serieus zomerwerk naar het mijnstadje Slaughter's in Kentucky, woonplaats van de singer-songwriter Chris Knight. En Chris zong over een bijzondere zomer, die van 1975, in zijn mooie The Summer of 75. Een prachtige song vol heimwee naar de zomer, waarin hij voor het eerst verliefd werd. Ja, en dan nu naar Park Ridge, New Jersey. Thuisbasis van de Roosjes. De drie zusjes, Roach, Maggie, Terry en Susie, zingen geweldige harmonieën die je eigenlijk alleen maar hoort in families waar iedere avond samen zingend de afwas wordt gedaan. Hier zijn de meisjes met de hartekreet van zo goed als elke vluchteling hier op aarde. Can we go home now?

dat prachtige Can We Go Home Now van die onnavolbare Roosjes was het tijd voor een artiest waar ik toevallig tegenaan liep de afgelopen week. Eric Long samen met Beaucoup Dolores en hun prachtige Let's Pretend to Fall in Love. Ja, gewoon echt iets voor een mooie zomer. Ja. En dan kunnen we, voordat onze nieuwscollega's weer ingrijpen, of misschien hebben we nog meer tijd, moet ik even kijken. Nou, laten we hier vast maar mee beginnen. Naar het zomerse Los Angeles in Californië terug. Ja, de huidige woonplaats ook van die Amerikaanse zangeres Madeline Peru. En van haar album Half the Perfect World zingt zij iets wat wij kustbewoners verschrikkelijk goed kennen. Ja. Summer wind.

0: Maakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankoop.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in Kansas.

0: Mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat tussen Naarden en Knooppunt Diemen 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. In een achtertuin aan de Julianastraat in Egmond aan den Hoef is zaterdag een elektrische bakfiets uitgebrand. Het vuur ontstond vermoedelijk in de accu tijdens het opladen. De brandweer uit Egmond aan Zee kwam snel ter plaatse en voorkwam verdere uitbreiding. De bakfiets kon niet meer worden gered. De oorzaak wordt onderzocht. Jongens uit de Alkmaarse wijk Overdie zijn zaterdag Nederlands kampioen straatvoetbal geworden. Team Alkmaar Sport won in Rotterdam de finale van de FC Straat League. De Alkmaarders bleven de hele dag ongeslagen. De kampioensbeker werd uitgereikt door straatvoetballer en influencer Soufiane Touzani. Gemeente Heiloo wil 9 ton investeren in zwembad Het Baafje om sluiting te voorkomen. De machinekamer van het openluchtzwembad kan elk moment uitvallen. 6 ton gaat naar nieuwe installaties, 3 ton naar nieuw tegelwerk. De werkzaamheden starten na het zwemseizoen van 2026. Vrijdagmiddag botsten 3 auto's op de A9 van Heiloo richting Alkmaar. Door de kopstaartbotsing moest 1 rijstrook worden afgesloten. De file liep op tot 8 kilometer. Hulpdiensten kwamen ter plaatse vanwege mogelijk letsel. Niemand raakte gewond, 1 auto werd weggesleept. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

En zo begonnen we dit laatste half uur in het café van Millie. En dat deden we op verzoek van Rinus uit ons mooie bergen. Gistermiddag troffen we hem op het gezellige Lamoraalterras, waarbij hij me vertelde iedere keer weer heel erg blij te worden van dat geweldige Millie's café van onze gezamenlijke muzikale held Fred Eaglesmith. En voor een ander geweldig idee, waarmee een belangrijk deel van eigenlijk alle crisissen kan worden opgelost, gaan we naar een prachtopname van Crosby, Stills, Nash en Young. Hier zijn de heren met hun prachtige Soldiers of Peace.

En na dat prachtige idee, mag ik wel zeggen, Soldiers of Peace van Crosby, Stills, Nash & Young, staken we de grote plas weer over naar het Ierse Ennis in County Clare. Woonplaats van die zangeres Maura O'Connell. Ja, en als ik nou even terugkijk, goh, wat zijn we vandaag veel, veel in Ierland geweest. Ja, ja dat, ik weet niet, ik heb het niet bedacht, maar het zat er gewoon in, ja. En Maura zong over haar prachtige Summerfly, over de zorgeloze zomers eigenlijk uit haar jeugd. En ja, in de zomer gaan echte mannen barbecuen natuurlijk, ja. En als er één plek op de wereld is waar ze daar echt alles van weten, is dat natuurlijk Texas. Luister maar eens naar die Texaanse singer-songwriter Robert Earl Keen en zijn echt geweldige verslag van de familie barbecue.

die heerlijke barbecue thuis bij Robert Earl Keen gingen we de boot in. Ja, letterlijk wel te verstaan op het cruiseschip de Cayamo. Ja, ieder jaar in de zomer vaart hij uit voor een speciale singer-songwriter music cruise. Ja, we gingen even mee naar de terug, moet ik zeggen, naar de cruise van 2023. Toen de singer-songwriter Buddy Miller samen met zijn collega Chris Christofferson hoorbaar plezier beleefde aan het heerlijke, door Chris geschreven, Sunday Morning Coming Down. Ja, waarmee het eind van deze wat broeierige souvenirs alweer aardig in zicht begint te komen. Snel gaan we vandaag ook nog weer naar dat grijze en koude Glasgow. Ja, het lijkt er wel herfst. Voor de liefling van Schotland

en die van Huize de Graaf, Amy MacDonald. Het meisje dat zoveel energie in haar muziek stopt dat het gewoon zomers aanvoelt als ze zingt. Ja. En ze vond het weer een heerlijke show vandaag. Want toen ik haar vroeg wat ze ervan vond, keek ze me stralend aan en zei: "Great, Nico. Let it be summer soon, 'cause this is the life."

was dan weer Souvenirs. De wekelijkse crisismuziekshow van en door Nico de Graaf vol Americana rootsmuziek en je mooiste muzikale herinneringen. Ik wens iedereen weer een prachtige week met hopelijk ook wat zon en blijf vooral gezond. Dan proberen wij dat ook en horen jullie me volgende week weer. Zelfde zender, zelfde tijd voor weer zo'n zonnige aflevering van Souvenirs. De show waar je blij van wordt.

0: IBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: bikeshop.nl.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: regenachtig voor de kust- en duinstreek. Met het nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Israël heeft vanmiddag nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Libanese staatsmedia zijn daarbij zeker 2 mensen omgekomen. Israël zegt dat de aanvallen nodig waren om een terroristisch commandocentrum van Hezbollah te vernietigen. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd omdat er mogelijk een aanval aan zou komen. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrij kwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij blussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is nog niet bekend. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord, meldde de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar de Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar eerst door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Vrijwel alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport werden bij aankomst vergast. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat tussen Naarden en Knooppunt Diemen 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. Tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.
3: Elke donderdagavond tussen 8 en 10. En zondagavond tussen 7 en 9. De Flashback Show.

luisteraars. Ja, het maakt mij niets uit of u op zondag of op donderdag luistert. We zijn er twee avonden in de week met een Flashback Show. Alleen zondags een uurtje vroeger, maar ja. Wat maakt het uit? Het is en blijft mooie muziek. En Ingrid is er vandaag niet. Want die moest ergens stage lopen. Ja, weet ik veel wat het er allemaal inhoudt. Maar in ieder geval zit ik zelf even te schuiven. Ik hoop dat het allemaal goed gaat. We draaien als begin The Cats and Come Sunday. En de volgende is helemaal een mooie van Christopher Cross, Arthur's Team.

0: Motors Team van Christopher Cross was dat. En we gaan een enorme sprong in de tijd maken.
1: We gaan terug in de geschiedenis van de popmuziek met deze Radio 80 Flashback.
0: Siska Peters, René, Ridder van de Sofa.

Kapeters en de René, de Rascomedians, de ridder van de sofa. Heerlijke gouden oude rood, wit, blauwe. Dan zijn we nu toe aan de rubriek van Ingrid. Maar zij is vandaag helaas afwezig, dus doe ik het maar even. Het komt uit de musical Tell Me on a Sunday. Het is Marty Webb en Take That Look of Your Face.

actually wept out the musical Tell Me on a Sunday and Take That Look Off Your Face. Zet je zondagse gezicht maar eens even op, dat lijkt me beter. Dan nu, Suzanne en Freek, als het avond is.

is dat, hè? Ja, stelt u zich eens voor, u heeft een liedje gemaakt. Kort liedje, want de commercial is nooit al te lang natuurlijk. Voor een autocommercial in dit geval. En alles goed en wel. En die commercial die draait en iedereen die gaat om dat liedje vragen. Nou, dan moet je een langere versie maken en van ellende maar een plaatje opnemen.

0: City to City and the Road Ahead. Mooie ballad was dat, maar we gaan nu toch wel eventjes wilder, hoor.
1: Oh, pas op met deze vies.
0: Zo. Even wakker blijven, hoor. Formatie ABBA. The Dancing Queen.

geweest. The Dancing Queen. Ja, ik moet vanuit Alkmaar natuurlijk met of met Ingrid mee rijden op de scooter, of ik ga met de bus. En dan stop ik altijd bij de vuurtoren. En dan kijk ik uit over zee en dan zit dit liedje steeds in mijn hoofd.

Timon Sailing Home was dat. De muziek gaat lekker door. Hier bij Radio 80. Jermaine Jackson en P.O. Pia Zadora. Duidelijk schrijven jullie aan. And when the rain begins to fall.

0: Fast and Clears. En als meisjes je plagen, zijn ze om kusjes aan het vragen. Tien smitties, smitties, smitties.
1: Oh, darling. Mm-hmm. Just floating like.

demos zijn players. En dat was Tease Me, Tease Me. En ik heb hier Ruud Gullit, zult u vragen. De voetballer, ja, zeker diezelfde. Heeft hij dat ook zelf ingezongen? En wederom is het antwoord ja. Het gaat over South Africa.

dat tegenwoordig nog? Op vakantie gaan? Echt ansichtkaart sturen? Ja, niet zo'n virtueel ding met de computer, nee. Een echte ansichtkaart. Ja. Welkom bij uur 2 van de Flashback Show. Ik heb het al gezegd in deel 1, maar mocht u dat gemist hebben, Ingrid, die is er even niet. Je hebt andere verplichtingen, zo gezegd. En een kennis van mij, dat is een absolute Beatles-fan. Die zit altijd te praten over de Beatles. Van, oh, geweldige muziek. En ze hadden zulke prachtige teksten. Ik zeg, ja, ik weet een hele mooie tekst, ja, die ze hebben geschreven. Opla die, opla da, life goes on. Prachtige teksten. Oh, wat een pisbakken poëzie.

Ja, nou. Ja, niks te danken hoor. Thank you, zeiden ze nog netjes erachteraan. Heerlijk hoor, de Beatles waren dat met opladdy, oplada. En dan is hier een country classic. John Denver, een Annie song.

Denver, wat een mooie. Dat was Annie Song, onze country classic. En dan gaan we meteen over naar de volgende rubriek. Dat is natuurlijk de musical. Zoals gezegd, Ingrid is afwezig vandaag, maar ik neem het even over. Collegiaal als ik ben. We gaan luisteren naar een liedje uit de musical Foxtrot. En omdat het pas Pride Week is geweest in Alkmaar, wil ik toch even draaien Romeo en Julius.

waar je mee wordt overspoeld. Songs en hits en melodietjes, die zijn nooit voor ons bedoeld. Elke slager, ieder wijsje, altijd jongen, altijd meisje. I love you en ik hou van jou.

is het toch, mijn jongen? Nooit is er een lied gezongen over de verboden kus van Romeo en Julius. We zijn er niet aan toe. Taboe, taboe. Geen aria's, nooit aria's voor de paria's. Wrijf ons maar weg, veeg ons maar uit. Wij zijn de vlek op het schone tafellaken van de nette erotiek. Voor ons geen achtergrondmuziek, maar de stilte.

voor bedoeld. Romeo en Julia, en dit is wat je denkt en voelt. Sorry dat ik besta, nooit in de zon, nooit in het licht. Nooit op een feestje, met ontroerde ouders. Geen serpentines versierde tent, geen tranen en geen sentiment. Voor ons geen smachtende violen bij het hebben.

uit de musical Foxtrot, Romeo en Julius. Muziek, Harry Banning en tekst, Annie M. G. Schmid. Hoe kan het ook anders? Dit is René Klein. Een triest liedje.

Bowie. René Klein en Mr. Blue was dat. En we gaan naar een zingende kikker die toch geen Kermit heette. Roger Glover and Guests. Love is the whole lot.

Culture, Glover and Guests. En dat was dan Love Is All. En dan nu de Sisters. En ze willen niet dansen. Niet verplicht hoor.

0: I Don't Feel Like Dancing. Sister Sisters waren dat.
1: And now smooth listening on the Big Sound Station.
0: Dat dacht ik ook. Even rustig aan, even uitblazen.

Jim Diamond en I Should Have Known Better. Ja, dat had je eerder moeten bedenken natuurlijk. Ja, u luistert nog steeds naar de Flashback Show. En hier is een heel lief liedje van Emilia.

big, big girl in a big, big world. En de muziek gaat lekker door, hè? Hier bij Radio 80.

down again. Ja, ja, promises, promises, zeggen ze dan in Engeland, hè? Is ook zo'n mooie. Sutherland, Brothers and Quaver. Dit is The Arms of Mary.

Burns Brothers and Quaver. Lying in the arms of Mary. Ja, ik snit even te piekeren, te praktiseren. Moet je het volgende nou als een compliment opvatten of niet? Ik weet het niet.

toch een beetje een rare uitspraak, hoor. Je bent mijn favoriete tijdverspilling, letterlijk. Nee. Toch een beetje een rare tekst. Owen Paul was dat met My Favorite Waste of Time. En hier is King en Love and Pride.

was Love and Pride. En de volgende plaat die komt heel zachtjes, als het ware, op kousenvoetjes naar binnen. Daarna wordt het wel wat spannender, maar luister maar eventjes. Sst. Robbie Robertson, Somewhere Down the Crazy River.

mysterieuze sfeer daar. Bij die opname van Robbie Robertson, Somewhere Down the Crazy River. En hier is Soul Asylum, een heel bijzonder plaatje. Het ging namelijk over het aantal vermiste kinderen in de wereld. En hun nummer is schrikbarend.

Asylum. En zelfs in deze moderne tijd met aan elkaar gekoppelde netten en computers is het nog vaak moeilijk om verdwenen kinderen op te sporen. Dit wordt de uitsmijter van vandaag. Mädchen, Loose Electric. Tot aanstaande dinsdag.

0: Ja. Dag. Dag.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran dreigt met nieuwe aanvallen op Amerikaanse bases en Israëlische doelen in het Midden-Oosten. De waarschuwing volgt op Israëlische luchtaanvallen in de zuidelijke buitenwijk van de Libanese hoofdstad Beirut vandaag. Die aanvallen kosten zeker 2 mensen het leven, melden Libanese staatsmedia. De Amerikaanse president Trump zei in een interview dat Libanon wat hem betreft geen onderdeel hoeft te zijn van een akkoord met Iran. Dat is opmerkelijk. Eerder deze week probeerde hij juist te voorkomen dat Israël aanvallen uitvoerde in Libanon, omdat dat de onderhandelingen met Teheran zou schaden. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Begin vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt is nog niet bekend. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam-titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam-titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam-kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat tussen Naarden en Knooppunt Diemen 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. Tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of over slachtoffers. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal vanuit Iran. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Het is voor het eerst sinds het fragiele staakt het vuren tussen Israël, de VS en Iran dat Teheran raketten op Israël afvuurt. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer. Een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat Feyenoord beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie van Persie opvolgt. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam-titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam-titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam-kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag nog droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat tussen Naarden en Knooppunt Diemen 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. Tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Op zaterdag 13 juni opent de natuurtuin aan de Doelen 25 in Egmond Binnen haar deuren voor publiek. De toegang is gratis. De natuurtuin is open van 10 tot 4 uur 's middags. Het adres is Doelen 25 in Egmond Binnen. De entree is gratis. Voor koffie en thee wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

0: Veel mensen willen gezonder en duurzamer eten. Dat is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor het milieu. Veranderen is best lastig. Daarom doe het met kleine stapjes. Probeer eens een eetwissel. Wissel bijvoorbeeld eens een smoothie voor een fruitsalade, of neem in plaats van een hamburger eens een bonenburger. Wil je gezondere producten kiezen in de supermarkt? Vergelijk dan eens de etiketten. Of gebruik de gratis Kies ik Gezond app. Wil je meer weten over gezond en duurzaam eten met de schijf van 5? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/schijf van 5.
1: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton Alberda.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat tussen Naarden en Knooppunt Diemen 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Natuurgids Pim Weda gaf woensdag 3 juni jongstleden in de volle theaterzaal van de Blinkert zijn gedachten vrij over het ontstaan van de duinen daar. Hij woont er met zijn vrouw middenin, afgelegen bij het Hargergat. Als beeldend kunstenaar had hij al eeuwige nieuwsgierigheid, houding als latere natuurgids nog meer, en hij liet ons weten, alles verandert.

0: Radio 80 voor de kust en Duinstreek met het nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Israëlische leger zegt tot nu toe alle ballistische raketten uit Iran te hebben onderschept. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer, een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is bij die transporten. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat de club beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder Van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie Van Persie opvolgt. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Bijna alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport, zo'n 3000 mensen in totaal, werden bij aankomst vergast. Het weer, vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat tussen Naarden en Knooppunt Diemen 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier, er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

0: 88 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er zijn nog geen berichten over mogelijke schade na de Iraanse aanvallen op Israël. En ook is er niks bekend over slachtoffers. Afgelopen dag voerde Iran aanvallen uit op het noorden en midden van het land. Het Israëlische leger zegt dat het alle ballistische raketten heeft onderschept. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 kilometer per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd betrapt op de A2, waar auto's niet sneller mogen dan 100 kilometer per uur. De automobilist negeerde een stopteken en ging er vandoor. En de auto is later teruggevonden in Houten in Utrecht zonder bestuurder. De automobilist is uiteindelijk gezien in een ander voertuig en opgepakt. De politie heeft het rijbewijs in beslag genomen. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Afgelopen avond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens weer van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. Het weer, het is vannacht helder en koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later meer bewolking nog bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat tussen Naarden en Knooppunt Diemen 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. Tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lars Militsje met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat Israël alle Iraanse raketten heeft onderschept. Er zijn geen berichten over schade na de aanvallen afgelopen dag. Iran voerde die uit op het noorden en midden van Israël. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Israël, Iran en de VS. In Armenië komen steeds meer uitslagen binnen na de parlementsverkiezingen van afgelopen dag. De partij van zittend premier Pashinyan gaat ruim op kop. Hij wil meer aansluiting bij de Europese Unie, al wil hij de banden met Rusland niet verbreken. Ook wil hij vrede met buurland Azerbeidzjan. Pashinyan heeft inmiddels de overwinning opgeëist in Armenië. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Gisteravond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. De Vlaamse zangeressen eindigden hun laatste show met het nummer Hey Ya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is vannacht helder en het koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken en later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat tussen Naarden en Knooppunt Diemen 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie, meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag voerde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De parlementsverkiezingen in Armenië zijn gewonnen door zittend president Pashinyan. Zijn partij Burgercontract staat vooralsnog op 57% van de stemmen. Daarna volgt Sterk Armenië met 21% van de stemmen. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord sluiten met buurland Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport afgelopen maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland en hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 kilometer per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd gisterochtend betrapt op de A2, waar de maximumsnelheid 100 kilometer per uur is. De Mercedes-rijder kreeg een stopteken, maar negeerde dat. De politie ging achter de auto aan, maar zonder succes. Uiteindelijk vonden agenten de Mercedes in Houten, zonder de bestuurder. En de verdachte die is later opgepakt in een ander voertuig. Het rijbewijs is ingenomen. Het weer, het is helder en zo'n 12 graden. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat tussen Naarden en Knooppunt Diemen 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. Tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust.